0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl. Want het is altijd weer, als je zo'n ding uitpakt voor het eerst, dat je denkt, oké, nu is het echt.
0: Discussie.
2: Discussie gesloten lijkt me.
3: Ja, maar je vetbike kun je ook trappen.
2: Nee, die vetbike kun je trappen, maar je kunt ook gewoon rijden.
3: Oh, is dat zo?
2: Jazeker.
3: Ja.
0: En Twentse cultuur.
4: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt om bepaalde doelen te bereiken, hè, die ze zich hebben voorgenomen.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM nieuws.
5: Goedenacht, ik ben Mario Kwaitaal. Amerika zegt dat de Straat van Hormuz helemaal niet is afgesloten zoals Iran beweert. Er zouden nog gewoon schepen doorheen varen. Iran zei dat ze ook 2 schepen hadden aangevallen, maar ook dat zou volgens de Amerikanen niet kloppen. Amerika voert aanvallen uit op meerdere havensteden langs de zuidkust van Iran. In de Noord-Ierse stad Belfast heeft de politie ingegrepen bij demonstraties tegen immigranten. Daarbij is het waterkanon gebruikt. Zo'n 200 mensen waren volgens de BBC op de demonstratie afgekomen. Ze zijn boos omdat een immigrant uit Soedan maandag iemand neerstak in Belfast. Een dag voor de openingsceremonie in Mexico voor het WK voetbal zijn 5 politieagenten doodgeschoten. De pick-up truck waarin ze reden werd door 7 met kogels teruggevonden. Dat gebeurde in een deel van Mexico waar drugskartels de baas zijn. Zij zouden vorige maand ook een burgemeester hebben vermoord. En Orgel Joke gaat misschien naar het WK voetbal. Ze is gevraagd om op te treden als het Nederlands elftal de volgende ronde haalt. Het is nog niet zeker of ze ook echt kan gaan. Joke is dinsdag gevallen en heeft daardoor 6 hechtingen in haar oor en een scheurtje in haar elleboog. Ze is ook nog nooit buiten Europa geweest. Het weer van Weer Online. Op de meeste plaatsen droog, maar er kan plaatselijk een buitje vallen. De dag begint nog zonnig, maar aan het eind van de ochtend in het oosten regen. 'S Middags regent het in het hele land. En dat was het ANP-nieuws.
0: Het is lente in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nachtdienst.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Het is inderdaad een stevig stukje muziek.
0: Discussie.
2: Karbiet schieten, het geldt voor het vuurwerk, het geldt voor Sinterklaas. Er staan nogal wat tradities wat dat betreft onder druk.
0: En Twentse cultuur.
3: Hij natuurlijk ook nog het flagon, hè, in Oortmarska.
4: Ja. Oh ja, in Oortmars.
3: Ja. Het is eigenlijk met dat altijd 8 vriegezellen jongs weer van rond de 20.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM Nieuws.
5: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. Zo'n 200 mensen hebben in Belfast gedemonstreerd tegen het immigratiebeleid. Ze vielen de politie aan. Mensen zijn boos omdat een migrant uit Soedan maandag iemand neerstak. Die raakte zwaar gewond. Dinsdagavond liep het ook al uit de hand in Belfast. Daarom bleven winkels en restaurant gisteravond zelfs uit voorzorg dicht. Iran is begonnen met tegenaanvallen op Amerikaanse doelen, zoals de Amerikaanse vijfde vloot in Bahrein. De Amerikanen zouden ook met drones worden aangevallen. In Bahrein gaat het luchtalarm af. Iran is met die acties begonnen omdat Amerika doelen heeft aangevallen in het zuiden van Iran. De Franse zanger Patrick Bruel wordt verdacht van verkrachting en aanranding. Hij werd maandag opgepakt en zegt dat hij onschuldig is, maar hij werkt wel mee aan het onderzoek. Bruel zou zeker 13 vrouwen hebben verkracht en misbruikt in Frankrijk, Zwitserland en België. Gebeurde tussen 2010 en 2019 en in de late jaren 90. In Canada wil het gebruik van social media verbieden voor kinderen onder de 16. De overheid denkt dat jongeren in Canada daardoor beter presteren in het dagelijks leven. Want dan kunnen ze nieuwe vrienden maken en zich beter concentreren op school. Zorgen zijn er ook omdat critici zeggen dat kinderen het verbod vooral gaan omzeilen. Het weer van Weer Online. Op de meeste plaatsen droog, maar er kan plaatselijk een buitje vallen. De dag begint nog zonnig, maar aan het eind van de ochtend in het oosten regen. Vanmiddag gaat het in het hele land regenen. En dat was het ANP-nieuws.
0: Het is lente in Twente.

0: onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals discussie.
1: Hoe kun je als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers bij je binnenkrijgt? Ja, we hopen dat het resultaat gaat opleveren.
0: Muziek.
2: Die Rhodes doet dat dan het best of zo. Die microfoon had zo hoog. En dat is op zijn tenen staat om erbij te komen.
3: Maar je kan hem ook gewoon lager zetten.

0: pagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. Een verpleegkundige uit Brabant mag zijn werk niet meer doen omdat hij meerdere keren dronken aan het werk was. Zijn naam is geschrapt van de lijst met gekwalificeerde zorgmedewerkers. De man raakte 2 jaar geleden al eens zijn baan kwijt omdat hij medicijnen had gestolen. Daarna bleef hij in zijn eigen tijd mensen helpen, terwijl dat niet mocht. Het is een spannende dag voor ruim 182.000 scholieren. Ze krijgen vandaag te horen of ze zijn geslaagd voor hun eindexamen. Als dat zo is, mag de vlag uit met de schooltas eraan vast. Wie niet is geslaagd, kan nog een herexamen doen. Die beginnen dinsdag en dan horen ze aan het eind van de maand of de vlag alsnog uit mag. Canadese kinderen moeten weer vriendjes maken op straat en daarom mogen zij niet meer op social media. De overheid hoopt dat kinderen dan ook beter opletten op school. Er komt een minimumleeftijd van 16 jaar om op social media te mogen in Canada. Niet iedereen is overtuigd dat het werkt, omdat kinderen het verbod zouden omzeilen. En Gibraltar mag naar het WK darts in Frankfurt dat vandaag begint. Ze zijn opgeroepen als vervanger, omdat 2 darters uit Oeganda geen visum kregen. De kleinere landen spelen op het WK darts eerst in een pool, waarvan de winnaars naar de 8e finales gaan. Grote dartslanden, zoals Engeland en Nederland, zijn daarvoor al geplaatst. Het weer van Weer Online. Vanmorgen is het nog zonnig, maar aan het eind van de ochtend gaat het in het oosten regenen. Vanmiddag regent het in het hele land. Het wordt 16 tot 18 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: Het is lente in Twente.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl. Want het is altijd weer, als je zo'n ding uitpakt voor het eerst, dat je denkt, oké, nu is het echt.
0: Discussie.
2: Discussie gesloten lijkt me.
3: Ja, maar die vetbike kun je ook trappen.
2: Nee, die vetbike kun je trappen, maar je kunt ook gewoon rijden.
3: Oh, is dat zo?
2: Jazeker. Ja.
0: En Twentse cultuur.
4: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt om bepaalde doelen te bereiken, hè, die ze zich hebben voorgenomen.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM Nieuws.
5: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. In Helmond is vannacht een geldautomaat opgeblazen. Omwonenden zeggen vannacht twee knallen te hebben gehoord, ongeveer een kwartier na elkaar. Volgens lokale media heeft de bakkerij ernaast veel schade opgelopen. Ook in de straat zelf ligt veel glas. Er zijn aan de overkant van de straat ook ruiten beschadigd door de klap. In Noord-Ierland was het gisteravond voor de tweede dag op rij grimmig met protesten tegen het migratiebeleid. Dinsdag liep het in Belfast nog uit op rellen en vernielingen. Om herhaling te voorkomen werd gisteravond het waterkanon ingezet tegen demonstranten. Mensen zijn boos omdat een migrant uit Soedan maandag iemand op straat neerstak. De Franse zanger Patrick Bruel is opgepakt voor een tiental verkrachtingen en aanrandingen tussen 2010 en 2019 en in de late jaren 90. Het zal allemaal gebeurd zijn in Frankrijk, Zwitserland en België. Bruel zegt dat hij onschuldig is, maar hij werkt wel mee aan het onderzoek. Hij zit al sinds begin deze week vast. En Orgo Joke gaat misschien naar het WK voetbal. Ze is gevraagd om op te treden als het Nederlands elftal de volgende ronde haalt. Het is nog niet zeker of ze ook echt kan gaan. Joke is dinsdag gevallen en heeft daardoor 6 hechtingen in haar oor en een scheurtje in haar elleboog. Ze is ook nog nooit buiten Europa geweest. Het weer van Weer Online. Vanmorgen is het nog zonnig, maar aan het einde van de ochtend gaat het in het oosten regenen. Vanmiddag regent het in het hele land. Het wordt 16 tot 18 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Het is lente in Twente.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Het is inderdaad een stevig stukje muziek.
0: Discussie.
2: Karbiet schieten, het geldt voor het vuurwerk, het geldt voor Sinterklaas. Er staan nog allemaal tradities wat dat betreft onder druk.
0: En Twentse cultuur.
3: Hij natuurlijk ook nog het flagon, hè, in Oortmaske.
4: Ja. Oh ja, in Oortmaske.
3: Ja. Dus eigenlijk moet dat altijd 8 vriegezellen jongs weer van rond de 20.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Schat, wordt het niet een keer tijd voor kunst of kozijnen? De buurman heeft het ook.
4: Ja, die is huis nu echt af.
5: Ja, dankzij beterafkozijn.nl.
4: Ja, de vakleu lossen. Kwaliteit met Twentse nuchterheid.
5: Kijk op beterafkozijn.nl, als het echt goed moet zijn.
6: Voor een fijne prijs met een grote groep vakantievieren? Het kan op de vakantie- en kampeerboerderij van recreatieverblijf De Roezeberg in Ootmarsum. De ideale locatie om met jong en oud te vertoeven en even tot rust te komen. Ook voor uitstapjes of introductiedagen is De Roezeberg het perfecte low-budget-adres. Er is plek voor groepen van 30 tot 90 personen. Meer informatie op deroezeberg.nl.
7: Hey, monteur, Edwin Evers hier. Wil jij sleutelen aan de mooiste bedrijfswagens en de dikste trucks? Kom maar op. In Groningen, Drenthe en Overijssel zoekt Volvo en Renault dealer Nijwa naar nieuwe collega's. Ben je een starter, allrounder of switcher? Ga naar werkenbijnijwa.nl en misschien vind je jouw match. We gaan elkaar zien op een van de bedrijfsfeestjes van Nijwa.
8: Bij Tuincentrum Borghuis in Deurlingen maak je van jouw huis een thuis. Met ongelooflijk veel tuin- en wooninspiratie op 25.000 vierkante meter. Het hele jaar door de mooiste planten en de nieuwste woontrends. En Tuincentrum Borghuis is iedere dag open. Tuincentrum Borghuis Deurlingen, ieder seizoen springlevend.
0: Twente FM Nieuws.
9: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. Voor het eerst in 20 jaar zijn er minder internationale studenten in ons land. Normaal zijn het er elk jaar meer, maar dit jaar is het aantal buitenlandse studenten op een hbo of universiteit met ruim 130 gedaald. Er zijn vooral minder Chinezen, die zouden vaker kiezen voor een universiteit in hun eigen land. Een ravage in Helmond, waar vannacht een geldautomaat is opgeblazen. Op foto's is te zien dat ook de bakkerij ernaast veel schade heeft en dat op straat overal glas en brokstukken liggen. De daders zijn gevlucht. Bij de plofkraak in Helmond raakte niemand gewond. In Noord-Ierland was het gisteravond weer onrustig. Maandag viel een man uit Soedan iemand op straat aan met een mes. Die raakte zwaar gewond en dat triggerde het geweld. Zo werd er voor de tweede avond op rij brand gesticht. De politie hield met een waterkanon een groep tegen die naar een asielzoekersopvang wilde gaan. En Iran en Amerika hebben elkaar vannacht weer aangevallen. In Bahrein ging het luchtalarm af omdat Iran schepen van de VS zou aanvallen met drones. Amerika zegt dat het militaire doelen van Iran heeft aangevallen. Ook vlakbij de hoofdstad Teheran zijn ontploffingen gehoord. Het weer van Weer Online. Eerst op veel plekken droog met aardig wat zon. Later neemt de bewolking toe en gaat het regenen. Het eerst in het zuidwesten. Het wordt 18 graden. En tot zover het ANWB-nieuws.
10: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A50 Arnhem richting Oss tussen knooppunt Ewijk en Ravenstein 5 kilometer file. De vertraging is 5 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Het is lente in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Twente wordt wakker.

0: Shakira en Bruna Boy en Die Die.
1: Dit is de Twente Ochtendshow. Twente wordt wakker.
0: Welkom, het is 11 juni, het is 7:10. En vandaag op deze dag in 1945... de laatste Duitse troepen op Schiermonnikoog die worden afgevoerd. Gebeurde op deze dag in 1945.
1: Vandaag in het nieuws.
0: Tijdens een gemeenschappelijke verkeerscontrole van de politie, belastingdienst op de parkeerplaats van de ISPA in Almelo is woensdag bijna 90.000 euro aan openstaande belastingschulden geïnd. Dat is nogal wat, 90.000 euro. Daarnaast werden meerdere voertuigen in beslag genomen vanwege schulden of andere overtredingen. Lees je na op 120.nl. En de gemeente Enschede die gaat de proef doen met zogeheten noodsteunpunten. Dat zijn plekken in de wijk waar inwoners tijdens de crisis terecht kunnen voor onder meer, meer informatie. Twee locaties zijn in beeld. Het Kompas aan de Leidsestraat in Enschede Noord en de Magneet aan de Herman Brink in Enschede Zuid. En in Glanenbrug is alles in orde. Tenminste, is weer alles asbestvrij. Dat meldt de gemeente aan de inwoners. Bij de windtunnels kwam veel asbestvrij. Omdat op verschillende plekken dingen afbraken. En het kwam op diverse plekken terecht. Het is dus weer asbestvrij in Glanenbrug. Zo meldt de gemeente. Vandaag zon, later wolken, vanmiddag buien. En het wordt 18 graden. Het is echt juni weer, zeker. Welkom, welkom. Leuke dingen uiteraard in de show. Zeker. Wat gaan we doen dan? Nou, we gaan onder andere weer lopen. We gaan ons bezighouden met twee haringparties. Want daar is het namelijk ook tijd voor. Niet om te kijken hoe de haring smaakt, maar vooral om heel veel geld binnen te halen. Dus blijf er lekker bij. Twente wordt wakker.

0: Het is Amber, This Is Your Night. Het was een dikke hit midden jaren 90. Alweer 94 aan mijn hoofd. Oké, straks gaan we het hebben over een supermotorwedstrijd in Enter. Dat gaat komend weekend plaatsvinden.
1: Twente wordt wakker. Vandaag de dag dat.
0: En nu, de nieuwsfeiten van weleer. Waar staat deze dag bekend om? We hebben het over 11 juni. Het is 2001. Timothy McVeigh die wordt met een injectie geëxecuteerd voor zijn aanslag in 1995... op het overheidsgebouw Oklahoma City. En dat gebeurde op deze dag in 2001. 1977. De Nederlandse overheid die maakte einde aan de Zuid-Molukse treinkaping bij De Punt en de gijzeling van de lagere school in Bovensmilde. In 1963 de boeddhistische monnik Chik Kwak Duk steekt zichzelf in brand als ultiem protest tegen de vervolging van boeddhisten in Zuid-Vietnam. Veel monniken zouden dit voorbeeld volgen in 1963. En 1962, drie gevangenen ontsnappen uit het wereldberoemde gevangenis Alcatraz. Gebeurt op deze dag in 63. Drie gevangenen is het gelukt. Dan Der Spiegel komt uit, 1956, het Duitse blad. En dat onthult de Greet Hofmans affaire. De gebednezeres die Hofmans, heet ze dan, zou koningin Juliana in haar ban hebben. 1956 werd dat gemeld in Der Spiegel. Dan Le Mans wordt verreden, de 24-uursrace, 1955. Een raceauto rijdt na een botsing met twee andere wagens het publiek in. En daarbij komen 83 mensen om het leven. Lugubre verhaal, 1945. Dan de laatste Duitse troepen op Schiemon en Koog, die worden afgevoerd. En 1938, België wordt opgeschud door een aardbeving bij Zuidstukken. Met een sterkte van 5,6 op de schaal van Richter. Dat wordt nog steeds gezien als de zwaarste aardbeving ooit in België. 1938, dan de top 40, die was gedateerd op deze dag in 1994. En de lijst die telt de volgende binnenkomers. Op 38 Crazy van Aerosmith. Son of a Gun van JX komt binnen op 37. Crash Boom Bang van Roxette is de binnenkomer op 34. No More van Max op 29. En Dissident van Pearl Jam komt binnen op 26. En de hoogste nieuwe binnenkomer op nummer 24.

Uiteindelijk op de nummer 2 staat 17 weken in de top 40. Yusuf Nadour en Nana Cherry in 7 seconds. En die kwam binnen op deze dag in 1994 op nummer 24. Dan de top 3 op 3, One Metallica. Op 2, The Real Thing van Two Unlimited. En op 1 blijven staan, 11 weken in de lijst, Prince and The Most Beautiful Girl. De nummer 1 van 11 juni 1994.

halverwege hier op de Twents Radio. Donderdagochtend, bijna half acht, straks de streek. Dus straks gaan we het hebben over Supermotor in Enter. Gaat komend weekend plaatsvinden. En we gaan het ook hebben over een tweetal haringparties. Want die tijd komt er weer aan, de haring ligt er. Maar gaat het erom? Nee, het gaat om kraken weer te halen voor goede doelen. Dat allemaal later in de show.

0: of je bestelt gemakkelijk en snel op sledering.nl.
1: Bij de online drogist vind je nu Pharma Noord. Hoogwaardige supplementen voor dagelijks gebruik. Met BioSelene plus Zink, waarvan selenium en zink bijdragen aan de normale werking van het immuunsysteem. En Biochromium, waarbij chroom bijdraagt tot het behoud van een normaal bloedsuikergehalte. Ontdek nu het assortiment van Pharma Noord bij de online drogist. Er is er maar één.
2: Themabeveiliging staat voor betrokkenheid, adequaat optreden en betrouwbaarheid. Waar de concurrent stopt, gaat themabeveiliging net een stap verder. Themabeveiliging levert alle vormen van beveiliging voor zowel de zakelijke als de particuliere markt. Themabeveiliging, de beveiligingsorganisatie van het Oosten. Telefoon 053-4800-560 of stuur uw e-mail naar info@themabeveiliging.nl.
3: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
4: 1 minuut over 7:30, eerste hoofdpunt uit het nieuws.
5: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorp.
4: Dag Michiel.
5: Er zijn dit jaar minder buitenlandse studenten in ons land, en dat is voor het eerst in 20 jaar. Vooral Duitsers en Chinezen blijven weg. Daar is er tegenover dat het aantal studenten uit India juist is toegenomen. In Helmond is vannacht een plofkraak gepleegd. Niet alleen is er veel schade aan de opgeblazen geldautomaat, maar ook aan de bakkerij ernaast. Of de daders geld hebben meegenomen is niet bekend. En Iran sluit de straat van Hormuz helemaal af na aanvallen door Amerika vannacht. Verschillende doelen in Iran zouden zijn geraakt, waarna Iran Amerikaanse basis aanviel. Volgens de VS gaan er nog wel schepen door de straat.
4: Dankjewel, Michiel. Rutger, goedemorgen. Kijk waar Rutger is. Even de deur open doen, staan voor de deur. Ja, daar is hij. Rutger, goedemorgen.
6: Goedemorgen. Meerdere burgemeesters en wethouders in Twente hebben niet al hun nevenfuncties openbaar gemaakt, terwijl dat volgens de wet wel moet. Zo blijkt de almeloze burgemeester Richard Korteland een nevenfunctie te hebben bij een businessclub in Drenthe, maar dat wordt nergens vermeld. En de almeloze VVD-wethouder Jeffrey Hinne blijkt vorig jaar een beleggingsbuffé te hebben opgezet, maar ook dat werd niet gemeld. Het bedrijf Duckpoint uit Hengelo is failliet. Een van de leveranciers heeft het bankroet aangevraagd. Opvallend is dat het Hengeloze bedrijf nog maar 1,5 jaar bestond. Op internet staan meerdere negatieve reacties over het bedrijf. Het is niet bekend hoe groot de schuldenlast is. En in vrijwel alle gemeenten in Twente mag de horeca bij het komende WK voetbal langer open blijven. De regels verschillen wel per gemeente. Zo mag in Lossen horeca tot 1 uur na afloop van de wedstrijd open blijven. Door het grote tijdsverschil zijn er meerdere WK-wedstrijden die diep in de nacht worden gespeeld. Gemeenten blijken dus coulant te zijn voor een horeca. En dan het weer voor Twente. Het wordt opnieuw een wisselvallige dag, waarbij het niet warmer wordt dan 18 graden. Vanaf zaterdag wordt het weer wat droger en zien we ook weer vaker de zon.
4: Dankjewel, Rutger. We gaan even naar het wegdek beginnen met de A1. Dat is Beekbergen-Hoenelo, aflandig Oost-Nederland. Stilstaat verkeer, 4 minuten over 4 kilometer. Dan de A35, Almelo-Zuid richting Nijverdeoost. 6 minuten over 3 kilometer, stilstaand verkeer. En de N35, de Zalland-Twente-tunnel richting Wierdewest. 7 minuten over 4 kilometer, langzaam rijden tot stilstaand verkeer. Dan de N36 nog, dat is tussen Adorp en Wieren. 8 minuten over 4 kilometer, stilstaand verkeer. Keer al dus de ANWB. En dan met flitsmeister.nl. We melden ze op dit moment qua flitters. Helemaal niks.

Het is Miss Montreal met de nieuwe single Schuilen hier op Twente FM. Straks gaan we het hebben over Supermotor in Enter. Dat wordt weer een feest komend weekend. En we gaan het ook hebben.

0: Dat is Stromae. En papa, doe het, doe het. Hier op Twente FM.
1: Wie zijn er vandaag jarig?
0: Even de kalender pakken, een greep uit de verjaardagslijst. Onder andere Jackie Stewart, kennen we nog, moet je even graven. Dat is een oud autocoureur, die wordt 87. Voor mij heeft hij de eerste Formule 1 gewonnen. Maar dat weet ik niet helemaal zeker, hij staat wel in die business. Barry Stevens, de choreograaf en jurylid, daar was hij vooral bekend om, wordt 82. Harmon Roeland, vroeger van het journaal, als zijnde journalist en reporter, 74. Linda Williams is jarig vandaag. Die zong ooit eens, het is een wonder. Zij wordt 71 en Tom de Graaf, oud-politicus, wordt 69. En Barry Paf, die uit Haaksbergen komt hier. En in Den Landen, zeg maar, radio-dj bij 100% NL, die wordt 47. Gefeliciteerd, Barry. En kennen we Peter Blanke nog, ook vandaag jarig, die wordt 87.
2: Een paar maanden geleden was ik de grote ster op het festival van Foelegem. Overal aanplakbiljetten met mijn foto. Er hingen van die spandoeken boven de straten met mijn naam in zulke koeienletters. En weer had ik die avond zo'n laaiend enthousiaste menigte in het dorpshuis. Maar toen ik terugkwam op mijn hotelkamer, helemaal alleen, ja, dat zullen we wel meer gezegd hebben die avond. Dus op mijn hotelkamer dacht ik na over het probleem waar ik als grote ster toch eigenlijk wel een beetje mee zit. Ik pakte mijn gitaar en maakte een lied. En dat gaat zo.

0: Het is Peter Blanke. Ja, die is 87 geworden. Of hij nog zo klinkt, weet ik niet. Maar dit song die ergens in de jaren 80. Het is moeilijk bescheiden te blijven. En we zeggen gefeliciteerd. En een mooie dag op deze donderdag. Nou, we gaan nu richting zondag. We gaan de motor starten. Want we gaan naar Supermotor in Enter. Dat gaat komende zondag plaatsvinden. Harry Wolters, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, de motor al gestart. De piep mag gepoetst.
1: Ja, ze staan allemaal klaar. De jongens zijn druk bezig. Want ja, er zijn een aantal mensen die hebben een supermotor... waar ze alleen supermotor mee rijden. Maar er zijn ook mensen die hebben een motor... en die wordt zowel gebruikt om te crossen door het zand... met noppenbanden. En die worden dan ook over de weg gebruikt bij de supermoto. Ja, en dan moet de motor worden aangepast. Dan moeten er andere wielen in, dan moeten er andere remmen op. De vering moet worden aangepast. En ze moeten ook andere kleding aan. Maar voor supermoto is wel leren kleding vereist. Want dat scheelt nogal als die toevallig onderuit gaat.
0: Okay.
1: Dus ja, ze zijn hartstikke druk. En we hebben een goede opkomst qua inschrijvingen. Dus het ziet er goed uit.
0: Ja, het ziet er goed uit. Waar maakt het verschil supermoto als we het met een andere motorwedstrijd vergelijken?
1: Ja, de supermoto is eigenlijk een mix van wegrace en cross. Normaal met een race, dan rij je over het asfalt. In elk geval een harde straat, harde bestrating. Mm. En met de cross, dan ga je door het zand. En nu heb je een mix dat ongeveer 70% van de baan is verhard. Dat is asfalt of klinkers. En 30% gaat door het zand. Dus dat hebben we in Enter ook. En of het exact 30-70 is, weet ik niet. Maar je moet dus een motor hebben wat in de basis een crossmotor is. En daar doen ze dan gladde banden op met zacht rubber. Zodat je zonder noppen, zodat je veel grip hebt op de weg. En dan heb je helaas wat minder grip in het zand. Dat is dan de uitdaging. En het wedstrijdverloop is eigenlijk dat bij een cross te starten tegelijk. Met een startlicht, vooral bij de wegrace. En dan moeten ze ongeveer een kwartier rijden per manche. En dan degene die het eerst over de streep komt, die heeft gewonnen. Dus
0: okay.
1: De spelregels zijn niet heel ingewikkeld.
0: Nee. Spektakel alom. Maar ik zie heel veel Belgische toppers. Is het ook een beetje een Belgische sport of zo? Tenminste, deze vorm.
1: Ja, de motorsport is denk ik wel in aantallen deelnemers... de kleinste sport van alle motorsporten die er zijn. En in de jaren 70 is dat langzaam opkomen zetten. We hebben jaren gehad in Nederland dat er best veel, veel rijders waren. Maar er waren steeds meer organisatoren die het niet voor elkaar kregen om nog een wedstrijd te organiseren. En als je minder wedstrijden hebt, dan krijg je minder deelnemers. Dat is weer voor de wedstrijd lastig. Dus nu hebben wij eigenlijk een deal gemaakt met de Belgische bond. Mm-hmm. En dat was altijd al zo, dat we al een samenwerking hadden. Dat deze wedstrijd is een officiële wedstrijd... die telt mee voor het Belgisch kampioenschap.
0: Okay.
1: En daarnaast telt hij ook mee voor het Nederlands kampioenschap. Dat telt dan de wedstrijden in België ook voor mee.
0: Ja.
1: Maar ja, wij zijn nog de enige motorclub die het lukt om zo'n evenement te organiseren.
0: Helemaal gaaf. Het gebeurt op de Krompad, hè? Daar hebben jullie het stratencircuit gemaakt.
1: Ja. Ja, dat is op het industrieterrein. En daar is een mooie brede weg. En de eerste keer toen lagen er nog wat kavels braak. Toen konden we daar een stukje motocross opzetten. Maar ja...
0: Alles volgebouwd.
1: De ontwikkelingen gaan zo snel, dat kun je niet meer. Maar er is nog een klein stukje...
0: Ja.
1: Een stukje ruimte, zeg maar, tussen het industrieterrein en de autosnelweg, de A1. Nou, en daar hebben we net met wat fantasie een klein parcoursje uit kunnen zetten. Dat ze toch 700-800 meter door het onverhard moeten.
0: Okay, super gaaf. Nou, dat is genieten geblazen. Komende zondag. Mensen die willen komen kijken, die moeten er om 9 uur zijn. Hè? Tenminste, dan begint het al, geloof ik.
1: Ja, dat begint het. Maar je bent daar ook niet verplicht om 9 uur. Er zijn heel veel mensen die komen even kijken. En we hebben zaterdagavond, dan is er een training en ook de kwalificatietraining.
0: Ja.
1: En die is van 5 uur tot 8 uur en die is gratis toegankelijk. En op zondag, dan vragen we toch een kleine intree om uit de kosten te komen. En de wedstrijden beginnen eigenlijk om, na de warm-up die er eerst is, dan rijden ze allemaal nog een keer. Maar om 10:50, dan begint officieel de eerste mars.
0: Goed zo, tientje. En je kunt de kaarten kopen geloof ik bij Albert Heijn, hè? In Nente.
1: Ja, bij Albert Heijn zijn kortingskaarten. Kortingskaarten.
0: Oh.
1: Maar dat is een beetje... Ja, bij de drukwerk ging wat mis. Dus ik weet niet of er al nieuwe kaartjes zijn. Maar je kunt in principe gewoon aan de baan een kaartje kopen. Je hoeft niet te reserveren. En we hebben een lage intrede, €6. En ja, de drankjes die je kunt kopen, dat proberen ook een beetje... We proberen het publiek vriendelijk te houden, dat, het, ja, dat je met een heel gezin erheen kunt. En dat je daar een mooie dag hebt.
0: Goed zo. Komende zondag dus de Supermotor in Ente. Wat een mooie dag, dat weet ik nu al. Zelf ook op de motor, Harry, want je bent ook een liefhebber natuurlijk.
1: Ja, ik ben liefhebber en ja, ik heb vroeger wel gecrossed en ik heb ooit... Dat was de tweede of derde keer. Toen heb ik ook zelf meegedaan. Ik moest van de jongens meedoen. Dat was wel heel leuk, zou ik zeggen. Maar ja, als je een dagje ouder wordt, je hebt geen conditie...
0: Gevaarlijk.
1: Ja, dan valt het toch wel tegen.
0: Ik begrijp het. Nou, in ieder geval succes komende zondag bij de Supermotor in Enter. Dankjewel, Harry Wolf.

0: onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals discussie.
1: Hoe kun je als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers bij je binnenkrijgt? Ja, we hopen dat het resultaat gaat opleveren.
0: Muziek.
2: Die Rhodes doen ze dan het best of zo. Die microfoon had zo hoog. En dat is op zijn tenen staat om erbij te komen.
3: Maar je kan hem ook gewoon lager zetten.

0: groenkoop.nl/luister.
1: Waar ik mijn groen koop? Hier bij Groenkoop Friesenveen. Ze hebben volop keuze in tuinplanten en lei- en laanbomen van eigen kwekerij. En het mooie is, Groenkoop plant ze zelfs in de grond. En ik zag op groenkoop.com dat ze ook mooie bossen bloemen hebben. Dus, kijk eens. Mooi, hè? Groenkoop Friesenveen. Dat is gewoon goed en goedkoop groen.
2: Van fundering tot nok. Van voordeur tot achterdeur. Bij Morsink Bouwmaterialen kunt u werkelijk voor alles terecht. Dus ook voor sanitair, complete badkamers en keukens. Makkelijk toch? Morsink Bouwmaterialen in Delden. Kijk op morsinkdelden.nl.
3: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
4: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
5: Twente FM Nieuws.
6: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. Ons land is minder populair om er te gaan studeren. Voor het eerst in 20 jaar is het aantal buitenlandse studenten gedaald. Het zijn er nu bijna 130.000 die staan ingeschreven bij een hbo of universiteit. Vooral Duitsers en Chinezen blijven weg. Dat zou onder andere komen door strengere opleidingseisen. Iran zegt dat het de straat van Hormuz helemaal afsluit. Volgens Amerika klopt dat niet en varen er nog wel schepen. Afgelopen nacht vielen de twee landen elkaar weer aan. Er waren ontploffingen in de buurt van de hoofdstad Teheran. En Iran schoot raketten en drones af op militaire bases die Amerika gebruikt in het Midden-Oosten. Het is puinruimen in Helmond na een plofkraak vannacht. Er is niet alleen veel schade aan de opgeblazen geldautomaat, maar ook aan de bakkerij ernaast. Overal op straat liggen brokstukken en glas. De daders zouden er op een scooter vandoor zijn gegaan. Of ze geld hebben meegenomen is niet bekend. En het is een spannende dag voor de middelbare scholieren die eindexamen hebben gedaan. Vandaag wordt de uitslag bekend en gaan scholen de leerlingen bellen. De meeste scholen doen dat vanmiddag. Nog even afwachten dus of de vlag uit kan of dat er nog moet worden geleerd voor een herkansing. Het weer van Weer Online. Eerst op veel plekken droog met wat zon. Vanmiddag neemt vanuit het zuidwesten de bewolking toe en gaat het regenen. Het wordt 18 graden. En tot zover het ANWB-nieuws.
7: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A35 Enschede richting Zwolle staat tussen Almelo-West en Wierde-West 2 kilometer file. Op de A50 Arnhem richting Os tussen Knoopend Valburg en Ravenstein 8 kilometer file. En 35 Zwolle richting Almelo tussen Salland-Twente-tunnel en Wierde-West 4 kilometer. De vertraging is 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Het is lente in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Twente wordt wakker. Wim van Laan.

0: tot Twente FM.
1: Dit is de Twentse Ochtendshow. Twente wordt wakker.
0: Deel 2 van de show van deze 11 juni. En vandaag op deze dag was het dat de laatste troepen Schiermonnikoog gaan verlaten. Die worden daar verjaagd. We hebben het over 1945 op deze dag.
1: Vandaag in het nieuws.
0: Een gezamenlijke verkeerscontrole van politie en belastingdienst gisteren op de parkeerplaats van de ISPA in Almelo. Daarbij is bijna 90.000 euro aan openstaande belastingschulden geïnd. Dat is nogal wat. Daarnaast werden meerdere voertuigen in beslag genomen vanwege schulden of andere overtredingen. Lees erna op 120.nl. De gemeente Enschede die gaat de proef doen met de zogeheten noodsteunpunten. Dat zijn plekken in wijken waar inwoners tijdens crisis terecht kunnen voor onder andere meer informatie. Twee locaties zijn in beeld. Het Kompas aan de Leidsestraat in Enschede Noord en de Magneet aan de Hermenbrink in Enschede Zuid. Ook dat op 120.nl. En het gebied in Glanenbrug dat vorige week werd getroffen door een windhoos is asbest vrij verklaard. Dat meldt de gemeente in de brief aan de inwoners. Bij de windhoos kwam asbest vrij dat op verschillende plekken terecht kwam. En een gespecialiseerd bedrijf heeft het asbest allemaal opgeruimd daar in Glanenbrug. Dat is goed nieuws. Vandaag droog met zon, later ook weer wolken. En vanmiddag, later vanmiddag, enkele regenbuien. Het wordt vandaag 18 graden op deze donderdag. We gaan straks onder andere fietsen. Is het zo? We gaan lopen. Oh ja, dat is. We gaan meedoen met de run. Oké. Dat doen we in Enschede, bedrijvenrun. Wat gaat er gebeuren? Dat horen we straks hier op Twente FM. En we gaan het ook hebben over de windmolens. Later dit uur met Lies de Haar.

0: Het is Steve Harrington en Feels the Real hier uit 1985, wilde ik zeggen, uit de zomer hier op Twente FM. En nou, er zijn allerlei maatregelen om ons bezig te houden met een goed milieu. En er gaat nu wat gebeuren, tenminste een ecozone bij de Hazenwinkel. En dan hebben we een tocht met uitleg. Clementine Maathuis, goedemorgen, jij weet daar alles van.
1: Ja, goedemorgen. Nou, van de ecologische zone weet vooral Huub Zoontjes heel erg veel van. En andere mensen ook van IVN. Maar ik ben betrokken bij eigenlijk het organisatorische deel. En dat is voortgekomen uit een vraag van het bedrijventerrein van iemand die werkte bij Minivalve, of werkt er nog steeds. Van, goh, kunnen we hier ook niet iets doen aan vergroenen? En daar is eigenlijk een project uit ontstaan. En naar aanleiding daarvan zijn we nu terechtgekomen bij deze excursie. Want er is een heel mooi plan gemaakt voor de strook, zeg maar, die begrensd wordt door het Hazenwinkel en Hazenwinkelweg en de A1 en ja, de Kampenstraat, zeg maar, daar.
0: In Oldenzaal, ja.
1: In Oldenzaal, ja. Met eigenlijk een voorstel voor mooie vergroeningsplannen. En ja, wij zouden heel graag willen dat wat meer ondernemers nog aanhaken om mee te denken. En het is gewoon een soort praatplan, inspiratie. Om te kijken, goh, hoe komen we samen nou een stapje verder.
0: Ja, want het is maar blijft het een beetje achter dan?
1: Wat zeg je?
0: Blijft het een beetje achter dan bij de bedrijven? Ik heb het idee dat, nou, dat men over het algemeen goed bezig zijn.
1: Ja, zeker. In Oldenzaal gebeurt heel veel. Hè, midden in de stad ook. Deurningenstraat is hartstikke mooi te zien. Maar de bedrijven, ja, die zijn knetterdruk met hun gewone
0: met de handel.
1: Business as usual. Ja, precies. Ja. En dat snap ik ook. Maar ja, het is ook, als je een groene omgeving hebt, dat is natuurlijk veel prettiger werken, ook voor je personeel. Als je een pauzewandelingetje wil doen en het is alleen maar volle zon, ja, je kunt je voorstellen, dat is in de zomer geen pretje.
0: Nee. Dat kunnen we de kantoortijgers niet aandoen met het appeltje en het broodtrommeltje, inderdaad. Zeker.
1: Ja.
0: Zeg maar, je weet waar men mee bezig is. Wat is er meer groen dan? Komt er meer groen? Bomen en dat soort toestanden?
1: Nou, er is dus een heel mooi plan gemaakt weer door Huub Zoontjes. Hè, die is landschapontwerper, die doet wel meer dingen in Oldenzaal, grotere projecten. En dat is er gekomen echt na een inspiratiesessie met al een aantal bedrijven. Dit is zeg maar een stap, een soort uitnodiging moet je het eigenlijk meer zien, om het verder te brengen. Dus eigenlijk om nog meer mensen aan te haken. Want er zijn al een aantal actieve bedrijven. He, zoals Rozen, waar we starten, en Wechter, en Emix, en Licens. Die denken al heel actief mee. Maar het zou mooi zijn als er nog wat meer mensen meedoen.
0: Nou, hupsakee, kijk eens aan. Er gaat wat plaatsvinden, dat is even kijken, volgende week woensdag om over 17 juni, hè? Of
1: ja,
0: is het donderdag?
1: 17 juni, ja. Vanaf 3 uur is de excursie, vanaf 4 uur is de presentatie van het plan. En ja, we hopen op een grote opkomst.
0: Ja, iedereen wordt uitgenodigd om mee te lopen, vooral dus de bedrijven die daar allemaal zitten. Dat mag duidelijk zijn, toch?
1: Ja, mee te fietsen dan in dit geval.
0: Fietsen gaan we?
1: Als moet je zo hard achter. Ja, fiets meenemen of even
0: fiets.
1: Laten weten. Ja, mag ook.
0: Duo fiets.
1: Zo hard zal. Vind ik een heel goed plan. Kom vooral met je tandem en je duo fiets.
0: Ja, maar je moet natuurlijk. Je hebt natuurlijk ondernemers die heel erg gespecialiseerd met een onderneming bezig zijn. Maar als we gaan fietsen, dan wordt het een ander verhaal. Dus heb ze een keer even makkelijk maken. Gewoon duo fietsje.
1: Ja, precies.
0: Zet de bussen ernaast.
1: Ja. We maken het extra makkelijk.
0: Ja, ja, dat lijkt me wel.
1: Maar je kunt je opgeven. En dan kun je eventueel aangeven of je een fiets nodig hebt. Want als je wat verder komt, of inderdaad, je komt met de auto. Geen probleem.
0: Ja, zijn er wel. Die hebben geen fiets inderdaad, hoor. Ik ken ze. Maar goed, maakt niet uit. Hey, hartstikke goed idee. Hoe gaan we ons inschrijven? Hoe moet het gebeuren?
1: De Groene Karavaan. Daar staat een heel programma op voor allerlei groene activiteiten in Twente. Er staan trouwens ook meerdere leuke activiteiten verspreid in Twente. Maar deze is de excursie en presentatie Groenplan Bedrijventerrein Hazenwinkel Oldenzaal op 17 juni. En dat vind je ook op de Groene Karavaan of op de pagina van Natuur voor Elkaar van de provincie.
0: Prima, we gaan er meemaken.
1: En anders bel je gewoon de gemeente. Hoe zat dat nou?
0: Ja, hoe zat dat? Ik wil meedoen.
1: Hoe staat dat? Ik wil
0: dat
1: niet inschrijven.
0: Wethouders mee, ja. Gezellig allemaal. Goed zo, precies. We gaan het meemaken. Clementine Maathuis, ik dank je wel.

0: Het is Tiësto en Carol G. En Don't Be Shy op Twente FM. Volgende week van de ene industrietrein gaan we naar de andere. Want net waren we dus in Oldenzaal. En volgende week gaan we dus naar Enschede. Tenminste, als we sportief willen doen en ook nog wat willen weten. Want er is een kennismarkrun. En Irene Geerts weet er alles van. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, vindt dus plaats in Enschede. Wat gaan we allemaal doen? Dat is donderdagmiddag 18 juni, hè, volgende week.
1: Ja, dat klopt. Op het kennispark vlakbij de Universiteit Twente is een groot bedrijventerrein waar we een hele toffe kennisparkrun gaan organiseren met allemaal bedrijven. En we gaan 5 kilometer wandelen of hardlopen, dat kunnen mensen zelf kiezen, met allemaal collega's, deelnemers, teams. En we gaan langs en door bedrijven heen rennen. We gaan door obstakels heen en gewoon heel veel lol beleven. Maar tegelijkertijd ook netwerken en even lekker actief zijn en ontspannen. En we gaan geld ophalen voor het goede doel Hart van Twente.
0: Kijk, dat is het allerbelangrijkste. En door de bedrijven heen lopen is ook hartstikke gaaf. Maar hoe gaan we dat geld bij elkaar brengen? Moet iedereen gesponsord worden? Of leggen we een standaard duitje in? Hoe gaan we dat doen?
1: Ja, bedrijven kunnen zich aanmelden met een team op kennispark.run. En daar volg je vanzelf even de knoppen. En dan kun je aanmelden via het actieplatform sub.to. En daar vorm je een team, meld je aan als deelnemer en leg je een bedrag in van €15 per persoon als startbedrag voor deze run. Nou, dat is niet zo heel erg veel, maar het gaat ook direct naar Hart van Twente toe. Je rent al gelijk, je doet al gelijk mee voor het goede doel.
0: Heel goed, mooi zo. Iedereen mag meedoen?
1: Iedereen mag meedoen, alle bedrijven in Twente. Als je het leuk vindt om andere bedrijven te leren kennen op het kennispark, een beetje netwerken, op een ontspannen manier, dan zou ik me zeker aanmelden.
0: Zou ik wel gaan wandelen trouwens, Irene? Hè? Als je wil netwerken, moet je gaan wandelen. Anders loop je er te snel doorheen. Dat moet je niet hebben.
1: Nee, dat klopt. Maar na de run is er ook nog een leuke borrel met de pizza en drinken. En is allemaal gratis.
0: Kijk, goed zo.
1: Lekker ijsje, wat fruit. Dus we hebben voor alles gezorgd.
0: Mooi zo. Volgende week donderdag 18 juni. Even nog de website.
1: Ja, de website is
0: kennispark.run. Irene Geerts, ik dank je wel.

0: En zonder werd ik geholpen door die zangeres. Ik ben alweer die naam van die zangeres kwijt. Nou ja, boeit ook niet. Welkom, dit is Twente wordt wakker. Het is 8:30, straks de streeknieuws. En straks gaan we het ook hebben over een hiring party. Ja, trouwens niet één, maar over twee. We gaan straks eerst naar Enter.
1: Wil jij 500 euro netto verdienen?
2: Wat?
1: Als jij een vakspecialist in de elektrotechniek kent die bij Brusje Elektrotechniek past en ervoor zorgt dat die persoon solliciteert, ontvang je maar liefst een beloning van 500 euro.
2: Wow.
3: Kijk voor alle voorwaarden op werkenbij.brusje.nl/geldverdienen.
1: Brusje doet meer met je.
4: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
5: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
0: 1 minuut over 8:30, eerst hoogtepunt uit het nieuws.
6: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazen-Storm.
7: Dag Michiel.
6: Het UWV laat een extern bedrijf onderzoek doen naar een angstcultuur die er bij de uitkeringsinstantie zou heersen. Mensen die bij het UWV worden opgeleid tot keuringsarts voelen zich geïntimideerd en onveilig. In Lelystad is een grote brand uitgebroken in een gebouw waar tot kort geleden nog een parenclub in zat. Volgens de regionale omroep is het pand net gekocht door de gemeente voor woningbouw in de buurt en moest de parenclub dicht. En voor het eerst in 20 jaar is het aantal buitenlandse studenten in ons land gedaald. Vooral uit Duitsland en China komen er minder deze kant op. Misschien komt dat door nieuwe opleidingseisen voor psychotherapeuten.
0: Michiel, dankjewel. Rutger, goedemorgen.
8: Goedemorgen. Meerdere burgemeesters en wethouders in Twente hebben niet al hun nevenfuncties openbaar gemaakt, terwijl dat volgens de wet wel moet. Zo blijkt de Almeloze burgemeester Richard Korteland een nevenfunctie te hebben bij een businessclub in Drenthe, maar dat werd nergens vermeld. En de Almeloze VVD-wethouder Jeffrey Hinne blijkt vorig jaar een beleggingsbuffet te hebben opgezet, maar ook dat werd niet gemeld. Het bedrijf Duckpoint uit Hengelo is failliet. Een van de leveranciers heeft het bankroet aangevraagd. Opvallend is dat het Hengeloze bedrijf nog maar 1,5 jaar bestond. Op internet staan meerdere negatieve reacties over het bedrijf. Het is niet bekend hoe groot de schuldenlast is. En in vrijwel alle gemeenten in Twente mag de horeca bij het komende WK voetbal langer open blijven. De regels verschillen wel per gemeente. Zo mag in Lossen horeca tot 1 uur na afloop van de wedstrijd open blijven. Door het grote tijdsverschil zijn er meerdere WK-wedstrijden die diep in de nacht worden gespeeld. Gemeenten blijken dus coulant te zijn voor hun horeca. En dan het weer voor Twente. Het wordt opnieuw een wisselvallige dag, waarbij het niet warmer wordt dan 18 graden. Vanaf zaterdag wordt het weer wat droger en zien we ook weer vaker de zon.
0: Dankjewel Rutger. We gaan even naar het wegdek. Wat is na te beleven? We beginnen met de A1, de Lutte, richting de Duitse grens. En andersom, tussen Baarn en Naarden, pas op, even kijken, de route, nou ja, richting Amsterdam. 7 kilometer, het valt dus allemaal mee op de A1 op dit moment, behalve richting Duitsland. Dan de A35, Almelo-West, richting Wierdewest. 5 minuten over 2 kilometer, stilstaand verkeer. En de N35 tussen Nijverdoorn-Oost en Wierden, 6 minuten over 3 kilometer, langzaam rijdend tot stilstaand verkeer. Een 2-tal controles worden er gemeld, of is het er toch één? Het is 1 in Diepenheim, daar staan ze te controleren op de Grote Straat. Aldus Blitzmeister.nl. Ik zou toch ook even rekening houden met de Delvende Straat in Engelo. De Flex.

0: Ja, ja, menseneters, stoofpot, alles erom en eraan. Ik zie het helemaal voor me, zo'n James Bond-achtige situatie met deze van Jugal en Jamaican Bam Bam. Maar wel lekker, laten we wel wezen. Het is de tijd van de haringparties. En ook in Enter gaat die plaatsvinden. En dat is volgende week. Paul Roetgering, goedemorgen.
1: Hey, goedemorgen.
0: En ik weet, Enter wordt al veel geld opgehaald, Paul.
1: Ja, de laatste jaren zijn we echt succesvol geweest, kan ik wel zeggen, ja.
0: Ja, ja, ja. Hoe gaat het volgende week? Hoe is dat precies?
1: Nou, we hebben de 23e, dus niet volgende week, maar die week erop... Oh, ja. Hebben wij de haringparty voor de 6e keer. En ja, dat belooft een mooi evenement te worden. Op dit moment hebben we meer dan 160 aanmeldingen. Dus dat loopt prima. En we hebben mooie veilingitems die betrekking hebben tot met het goede doel wat we gaan sponsoren. Dat is namelijk de Enterse Zomp.
0: Ja.
1: En een van de veilingitems is een romantisch diner op de nieuwe Enterse Zomp. En die vaart om door het Reggedal.
0: Ja, en dat is prachtig. Wat een mooi gebied is dat. Ik heb een keer met zo'n fluisterbootje er doorheen gevaren, maar dat is helemaal te gek. En wat wil je nog meer als je dan ook nog een hapje kunt eten, hè?
1: Ja, zo is het toch?
0: Ja, zeker weten. Zeg, waar komen al die deelnemers vandaan? Want de ene haringparty is de andere niet natuurlijk. En de ene is wat minder populair dan de andere. Ook, nou ja, mensen zijn bang dat ze meteen heel diep in de tas moeten. Nou is dat eigenlijk de bedoeling. Maar hoe gaat dat precies in Enter?
1: Nou, hoofdzakelijk zijn het Enterse bedrijven. En er zijn ook wel wat bedrijven buiten Enter die komen. Maar het mooie van ons is, het is... niet de manier dat je heel erg veel geld moet betalen. Je kunt meedoen met veiling items. Dus je kunt uitzoeken waar je je geld wilt inzetten. En dat vinden mensen wel heel prettig.
0: Ja, het is niet meteen echt... nou ja, precies. Je kunt een simpel dingetje kiezen, maar voor een groot dingetje. En dat grote ding, dat moet natuurlijk meer geld opleveren. Nou zit dat over het algemeen wel goed in Enter, volgens mij, Paul.
1: Ja, we hebben verleden jaar ruim 41.000 euro opgehaald. En als je dan bekijkt wat er zo rondom ons heen wordt opgehaald, dan doen we als Enter heel goed mee.
0: Ja, zeker weten. Waar gaat het plaatsvinden?
1: Bij Brasserie R1854 op het parkeerplein.
0: Ja, wel buiten dus, hè? Want het hoort er wel een beetje bij natuurlijk.
1: Ja. Ja. Zeker weten.
0: Oké. Okay. Hey, en de meeste bedrijven zullen wel meedoen op dit moment. Ik bedoel, ik neem aan dat iedereen zich al ingeschreven heeft. Of mis je nog een paar grote?
1: Nee, we zijn op dit moment al redelijk goed tevreden met de aanmeldingen. Dus dat komt helemaal goed.
0: Ja, hartstikke mooi. En ja, die Zomp, ik heb toevallig gisteren gehoord. Die zijn ze mee bezig aan het bouwen. Maar enig idee wanneer die dan klaar moet zijn met die bijdrage? Of heb je daar geen kijk op?
1: Ja, daar hebben we zeker eens kijken op. Er moeten nog een paar mechanische dingen aan gebeuren. Waaronder een automatische mast.

0: Jaap hier op de FM. Het is 9:10 en je weet het, we hebben zo'n rode draad door de show. Dat gaat al, misschien al wel 15 jaar. Het gaat over de windmolens en de windturbines en alles erop en eraan. En nou ja, vorig jaar werd bekend dat Duitsland, vooral de gemeente Bad Bentheim, grote windturbines wil bouwen aan de grens bij Lossen. Ja, en dan klimt iemand in de pen of is druk bezig om daar tegenin te gaan. En niet alleen, maar Lies is zeg maar de woordvoerder. Ik noem je altijd mijn woordvoerder, Lies, maar dat is niet helemaal waar, hè?
1: Ach, dat mag hoor.
0: Oh, nou, bij deze.
1: Ik ben wel degene die zich daar heel druk om maakt. Dus noem mij rustig woordvoerder. Nou, en ik ben er nog steeds. Dus,
0: ja, heel goed, heel goed. Hupsakee, volhouden met die dingen. Want er gaat weer wat gebeuren. Er is weer het een en ander te doen. Wat ik al zei, er worden, tenminste dat is de planning, hoge windturbines gebouwd. Vlak aan de grens in richting Nederland. Dat is tegen de haren instrijken natuurlijk. En je hebt wat gevonden, een protest? Of hoe zit het ook weer?
1: Nou, we hebben twee stappen gemaakt. De ene is, we hebben ons inmiddels, daar heb ik het al eerder over gehad, aaneengesloten. En dat noemen we burgercollectief grensbelang. Omdat we heel vaak als incidentele gevallen weggezet werden van het is maar een incident. Dus we hebben ons aaneengesloten tot één collectief. En nu bestoken we op dit moment de Eerste en Tweede Kamer met brieven waarin we hun op hun verantwoordelijkheid wijzen. Hè, want het is nog steeds hetzelfde verhaal. De verdragen ESPO en ADUS worden niet nagekomen. We hebben geen gelijk speelveld qua rechten net over de grens en aan onze kant van de grens. En net wordt dus tijd dat ook de landelijke regering zijn verantwoordelijkheid neemt. Dat is de eerste stap. En dan kom ik meteen met de tweede. En die gaat over het windproject van die 6 enorme windturbines achter Aning. Daar is de BIMS-goedkeuring van afgegeven. En dat wil zeggen dat ze dan eigenlijk kunnen aanbesteden. Dus dat is echt de laatste stap in het proces. En we hebben nu samen met Burgvorming, samen met CDA en VVD, de nieuwe coalitiepartners, een brief verstuurd naar het college met de vraag om nu eindelijk eens stappen te nemen en ook in bezwaar te gaan tegen die vergunning.
0: Oké, gaat dat veranderen met het nieuwe college?
1: Nou ja, wij alle drie partijen hebben in hun programma staan, in het verkiezingsprogramma, dat ze tegen windturbines zijn. Mm-hmm. Dus dat biedt perspectief.
0: Ja, oké. Nou,
1: dit is een mooie eerste stap.
0: Ja, dit is een mooie eerste stap.
1: Heel blij met de samenwerking. Ja.
0: Maar het is de laatste strohalm eigenlijk een beetje. Hè. Daar hebben we het ook al vaker over gehad. Want in Duitsland zijn ze al heel ver en dan duurt het. Er zijn de procedures. Maar wat je zegt, de laatste procedure is ingezet. Dat wordt de aanbesteding.
1: Ja, nou dit is dus een ter inzage termijn van 4 weken. En ik geloof dat die nog eens verlengd kan worden met 4 weken. En er zullen ongetwijfeld bezwaren komen. Dat kan niet iedereen doen, maar zoals de gemeente kan. Wonen kunnen dat ook. Nou, die gaan dat wil ik haast zeker gaan doen. En ze zullen ook advocaten in hun hand nemen. Dus het is nog niet gedaan, maar dit is wel de laatste stap in het traject. Dus als dit erdoor komt, ja, dan wordt inderdaad aanbesteed. En dan lijkt het er wel aan te komen.
0: Ja, krijgen we Den Haag warm? Want ik denk meteen naar Jamie Van Essen. Maar Jamie Van Essen was juist voorstander van die dingen. Hè? Dus wat dat betreft schieten we daar niet zoveel mee op.
1: Nee, dat helpt niet echt. We hebben dus alle Eerste en Tweede Kamerleden aangeschreven. We hopen dat van daaruit toch wel druk komt. Een aantal partijen heeft in het verleden ook al eens een motie ingediend. De landelijke normen zijn er ook nog niet steeds. Dus ook dat schrikt niet op. Maar het gaat wel heel erg traag. En dat komt inderdaad door wat jij zegt, dat de wil er ook niet is, hè, om er wat aan te doen.
0: Nee. Ja, er wordt weinig geluisterd naar wat dat betreft, wat mensen wel of niet willen. Ik bedoel, ik begrijp het, is ook allemaal lastig. Ga er zelf maar aan staan, maar toch. Heel belangrijk ding dus.
1: Ja, het is ook niet zozeer tegen wind alleen, hè, maar ook het burgercollectief wijst ook op dat je wel recht moet om je protest kenbaar te maken. Hè. En daar is ook een ongelijk speelveld. Dat speelt ook mee. Dus het zijn niet alleen tegenstanders die per se geen windturbines willen.
0: Maar vooral de procedure.
1: Het is ook een breder verhaal.
0: Ja. Helder. Ik durf je bijna niet te vragen wanneer de uitspraak. Dat is afwachten natuurlijk, hè?
1: Nou, ik houd je op de hoogte, Wim.
0: Dat weet ik. Goed zo. Nou, succes ermee. Lies de Haar, ik hoor het graag. Een fijne donderdag. Ja.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl. Want het is altijd weer, als je zo'n ding uitpakt voor het eerst, dat je denkt, oké, nu is het echt.
0: Discussie.
2: Discussie gesloten lijkt me.
3: Ja, maar je vetbike kun je ook trappen.
2: Nee, die vetbike kun je trappen, maar je kunt ook gewoon rijden.
3: Oh, is dat zo?
2: Ja, zeker.
3: Oh,
0: En Twentse cultuur.
4: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt om bepaalde doelen te bereiken, hè, die ze zich hebben voorgenomen.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Is jouw auto toe aan een onderhoudsbeurt of een APK-keuring? Maak dan nu een afspraak bij Gebroeders van der Meij in Enschede. Of het nou gaat om APK-keuringen, reparaties, bandenopslag of totaalonderhoud, Gebroeders van der Meij leveren vakmanschap, passie en echte service. Je vindt ons aan de Lonnekerbrugstraat 80 in Enschede.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
7: Vennegoor Energiemanagement. Jarenlang pionier, nu de specialist in accu-opslagtechniek, zonnepanelen, autolaadpalen, energiemanagementsystemen en regeltechniek. Vrijblijvend gesprek? Kom naar Vennegoor Energiemanagement. Of kijk op vennegoorweerselo.nl, onderdeel van de Vennegoor installatiegroep.
5: Ook ik rij op autobanden van Gebroeders van der Meij. Vind ons aan de Lonnekerbrugstraat 80 in Enschede.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
8: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. Bij uitkeringsinstantie UWV zou een angstcultuur heersen en daar laten ze nu zelf onderzoek naar doen. Er is een extern bedrijf ingehuurd. De meeste klachten komen van mensen die bij het UWV worden opgeleid tot keuringsarts. Ze voelen zich geïntimideerd en onveilig. Stoppen met de opleiding kost ze een dikke boete. In Lelystad staat een gebouw in brand waar tot kort geleden nog een parenclub in zat. Pand is niet meer te redden. Volgens de regionale omroep is het gebouw net gekocht door de gemeente. Die wil in de omgeving huizen bouwen. Een seksclub zou daar dan niet gepast zijn en daarom moest die dicht. Mensen die in het westen van ons land wonen en gaan verhuizen, kiezen steeds vaker voor een huis verder weg. Een nieuwe woonplaats is bijna 20 kilometer verderop. Veel meer dan 10 jaar geleden. Het kadaster denkt dat het komt omdat de woningprijzen in het westen in verhouding harder stegen en de woningmarkt krapper werd. En na wekenlang onderhandelen is er in de Formule 1 een deal over het gebruik van hybride motoren. Coureurs hadden kritiek dat ze tijdens het racen te veel rekening moesten houden met het opladen van een accu. Daardoor was er bijna een crash. Afgesproken is dat die accu de komende jaren steeds iets minder belangrijk wordt. Het weer van Weer Online. Eerst op veel plekken droog met wat zon. Vanmiddag neemt vanuit het zuidwesten de bewolking toe en gaat het regenen. Het wordt 18 graden. En tot zover het ANP nieuws.
9: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A28 Amersfoort richting Zwolle, 6 kilometer file tussen het Harde en Zwolle-Zuid, een vertraging van 10 minuten. A50 Oss richting Arnhem, tussen Knoopend Ewijk en Heteren, 6 kilometer file. Door noten met pech, een kwartier vertraging. En 35 Zwolle-Almelo tussen Nijverdal-Oost en Wierde-West, 3 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Het is lente in Twente.

0: Straks gaan we naar de regionale haringparty.
1: Zes op een rij. Begin je werkdag goed met Twente FM.
0: Gaat om de knaken en om de haring. Straks ook plek nummer 6 in 6 op een rij. Laat het even weten wat we kunnen draaien. Doe dat via de 1 Twente app of via twentefm.nl. Rechterbovenzijde, linker icoontje.

Woemaka Woemoek. Wat een June Lodge en Prins Mohammed. Allemaal duo's, hè. Joan Jett en de Blackhearts en de Four Non-Blancs. Nou, kijk eens aan. De volgende ronde is even kijken. Morgen vroeg, even na 9 uur. Dan doen we de volgende ronde van 6 op een rij. Full service all over the place. Mocht je denken, mijn plaatje zit er niet bij. Nou, er komen er behoorlijk wat binnen, moet ik zeggen. Ja, we mogen niet klagen. Goed zo. Dus dat gaat allemaal wel goed komen de komende dagen. Maar goede suggesties, altijd welkom op via de 120fm.nl. Laat maar komen. Straks gaan we het hebben over de Haring Party. De regionale Haring Party. We gaan bellen met Naomi. En Naomi is even de plek aan het zoeken, want die was aan het lopen. Aan het wandelen, aan het fietsen, weet ik wat. Dat na somber. Dit is Homebreaker hier op 120fm.

0: De Summer Homebreaker hier op Twente FM. Hadden we het vorige uur al over de haringparty in Enter. Die vindt over 2 weken plaats. Paul Roetgering vertelt daarover. Maar vanmiddag is er ook al een. Naomi de Olde, goedemorgen.
1: Hey, goedemorgen.
0: De regionale maatjesparty. Bij Zeebeek in Gronau. Daar gaan we het doen.
2: Jawohl.
0: Ja. Jawohl, jawohl.
1: Jawohl.
0: Nou, ze zeggen brandlos.
1: Brandlos. Nou ja, de haringparty is wel algemeen bekend, denk ik, in heel Nederland. Maar een matjesparty, dat klinkt misschien dan wel weer een beetje gek.
0: Ja.
1: Haringen zijn matjes in het Duits.
0: Oh.
1: Dus vandaar de matjesparty. Het is een gewone standaard haringparty. Alleen met overkoepelende Duitse en Nederlandse ondernemers uit onze regio. Dus dat maakt het dan wel extra bijzonder.
0: Ja, hoeveel komen er? Ik bedoel, het gaat erom om geld om binnen te halen. Alles erop en eraan. Ook om een haring te happen natuurlijk. Een maatje te happen. Hoe is de verhouding ongeveer?
1: We verwachten zo'n 130 gasten ieder jaar.
0: Okay.
1: Het is een tijdje niet in Duitsland geweest. Maar we richten ons toch wel altijd op 50-50 Duits-Nederlandse gasten.
0: Oké, okay. En wie geeft er meer uit? Nederland of Duitsland?
1: Oeh, ja, dat is een hele goede vraag. Daar weet ik helaas het antwoord niet op.
0: Nee, oké, heel goed. Hey, en waar gaat het geld naartoe? Want uiteindelijk gaat het ook weer om geld binnen te halen en dat soort zaken meer. En natuurlijk ook om netwerken. Maar wat is de bedoeling?
1: Nou, ieder jaar hebben we een thema. En dit jaar is het thema water. Daar past het restaurant natuurlijk ook mooi bij. Het zit echt aan de Drielandzee in Gronau. En daarbij zoeken we dan ook een mooi goed doel uit. Wat met dat thema water te maken heeft. En dat is de DLRG in Gronau. Dus het is een Duits goed doel dit jaar. En dat, dat zijn de reddingszwemmers in de regio Noordhoorn.
0: Okay.
1: Dus daar gaat dit jaar het...
0: Het geld naartoe.
1: De check naartoe, ja.
0: Ja, dus natuurlijk waterrijk Noordhoorn, maar ook overal eigenlijk in de regio. Drielandzee, dat is een heel mooi punt. Daar komt Nederland, Neder-Saxe en Noord-Rijn-Westfalen bij elkaar. Kijk naar buiten. Het zal wel niet buiten zijn vandaag, wel of niet, overdekt. Wat gaan we doen?
1: We hopen dat het droog blijft. We ontvangen de eerste gasten rond 4:15. Er is een mooie stresstent aanwezig. Dus we hopen gewoon, als ik hier in Gildenhuis naar buiten kijk, zie ik wel wat blauwe lucht. Dus ik hoop dat we het buiten kunnen doen. Maar mocht het gaan regenen, dan hebben we natuurlijk een plan B en zal het binnen plaatsvinden.
0: Hartstikke mooi. Oh, hier zit een Gildenhuis. Mooi plaatje. Leuk.
1: Ja.
0: Ik kwam er wel eens, maar de tankstation zit dicht. Dus...
1: Oh, nee, hij is weer open, hoor.
0: Oh, goed zo.
1: Hij is weer open.
0: Dat off the record, goed zo. Hey, hartstikke mooi. Mochten er nou mensen zijn die denken van ik wil toch meedoen, ik heb nog een zak geld. Ik noem maar wat voor flauwekul. Of ik wil er gewoon bij aanwezig zijn, omdat het gezellig is.
1: Nee, het is wel echt voor genodigden.
0: Okay.
1: Je kan natuurlijk altijd nog een belletje plegen om te vragen van... Hey, ik ben een ondernemer, ik heb te maken met Nederland en Duitsland. Het is voor ons interessant om aanwezig te zijn. Dan kun je natuurlijk altijd even bellen. Maar voor de rest is het wel op genodigden.
0: Goed zo, nou maakt niet uit. Het gaat erom dat er een mooi bedrag uitkomt en dat het een prachtig initiatief is. De regionale matjesparty. En nogmaals, je hebt het al uitgelegd. Matje is dan zeg maar een haring in Duitsland. Wordt er veel gegeten in Duitsland, de haring? Of hoe zit het eigenlijk?
1: Nou, ik denk niet zoveel als in Nederland, maar ze kennen hem wel.
0: Goed zo, gelukkig. Nou, ik wens jullie veel plezier en een mooie opbrengst. Naomi de Olde, dankjewel.
3: Moet uw auto APK gekeurd worden? Van den Broek Auto's aan de Voltaweg 14 in Denenkamp. Telefoon 0541 356 810. Kijk ook op vandenbroekauto's.nl.
4: Een mooie tuin? Huzink Bouwmaterialen in Geesteren heeft altijd 10.000 vierkante meter keramische tegels op voorraad. Maar ook muurblokken, zand, split, gebakken bestrating en deze betonterrastegels. Bij Huzink in 10 kleuren voor €22,95 per vierkante meter. Huzinkbouwmaterialen.eu.
5: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
6: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
0: Het is 2:30, eerste hoogtepunt uit het nieuws.
2: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm.
0: Dag Michiel.
2: Het UWV laat zelf onderzoek doen naar mogelijke misstanden bij de uitkeringsinstantie. Zo zouden bij opleidingsplekken van het UWV angst worden gezaaid en de werkdruk veel te hoog zijn. Een voormalige parenclub in Lelystad is verwoest door brand. Het vuur brak in de vroege ochtend uit en al snel bleek dat het gebouw niet meer te redden was. De club werd kort geleden definitief gesloten. En vergeleken met de laatste 2 jaar doen minder mensen vrijwilligerswerk. Dat heeft het CBS uitgerekend. Bijna de helft van de bevolking is actief en sportverenigingen profiteren daar het vaakst van.
0: Michiel, dankjewel. Rutger, goedemorgen.
7: Goedemorgen. Meerdere burgemeesters en wethouders in Twente hebben niet al hun nevenfuncties openbaar gemaakt, terwijl dat volgens de wet wel moet. Zo blijkt de Almeloze burgemeester Richard Korteland een nevenfunctie te hebben bij een businessclub in Drenthe, maar dat wordt nergens vermeld. En de Almeloze VVD-wethouder Jeffrey Hinne blijkt vorig jaar een beleggingsbuffet te hebben opgezet, maar ook dat werd niet gemeld. Het bedrijf Duckpoint uit Hengelo is failliet. Een van de leveranciers heeft het bankroet aangevraagd. Opvallend is dat het Hengeloze bedrijf nog maar 1,5 jaar bestond. Op internet staan meerdere negatieve reacties over het bedrijf. Het is niet bekend hoe groot de schuldenlast is. En in vrijwel alle gemeenten in Twente mag de horeca bij het komende WK voetbal langer open blijven. De regels verschillen wel per gemeente. Zo mag in Lossen horeca tot 1 uur na afloop van de wedstrijd open blijven. Door het grote tijdsverschil zijn er meerdere WK-wedstrijden die diep in de nacht worden gespeeld. Gemeenten blijken dus coulant te zijn voor een horeca. En dan het weer voor Twente. Het wordt opnieuw een wisselvallige dag, waarbij het niet warmer wordt dan 18 graden. Vanaf zaterdag wordt het weer wat droger en zien we ook weer vaker de zon.
0: Dankjewel Rutger. We gaan naar het wegdek. We beginnen met de A1, de Lutte, richting de Duitse grens. En voor de rest is er weinig er niets te melden. Het is ruim baan. Wel een aantal controles. Dat is op de A1 bij 80.4. Op 129.5, dat is tussen Rijssen en Marklo, daar staan ze te controleren. En wat dichter bij huis, op de Deldenstraat in Hengelo, de Vlexflitsen. Aldus Vletsmeister.nl.

Robin Hillen uit Hengelo. En 20 seconds hier op Twente FM. Vandaag droog met zon. Later wat meer wolken. En vanmiddag verspreid enkele regenbui. Waarom ook niet? Goed voor de tuin. En 18 graden gaat het vandaag worden. We gaan terug in de tijd. Terug in de muziekgeschiedenis. We gaan met Tom van Dranen richting 11 juni 1984. Een goed muziekjaar was dat. Op deze dag mag wereldwijd 11 juni 1984 State of Shock van de Jacksons worden gedraaid. Naast Michael Jackson is ook Mick Jagger te horen als zanger op deze single. Frits Spits heeft in zijn radioprogramma De Avondspits de Nederlandse première van State of Shock. Hij draait de single aan het begin en aan het slot van zijn uitzending op Hilversum 3. Twee dagen later ligt de single in de winkel. State of Shock van de Jacksons en Mick Jagger komt op 30 juni 1984 binnen in de Nederlandse top 40 en bereikt uiteindelijk de 8e plaats. Op deze dag de wereldwijde radiopremière van de State of Shock, Jacksons en Michael Jackson.

0: klassiekertje.
1: Ach. Ja.
0: State of Shock. Op deze dag de radiopremière in 1984, 11 juni. Overal ter wereld mag die op de radio worden gedraaid.

DSEA en Cake by the Ocean op Twente FM. Tot zover de show, ochtendshow. Twente wordt wakker. Mocht je wat suggesties hebben, laat het even weten. Doe dat via de 1 Twente app. Kun je downloaden in de Play Store via twentefm.nl. Rechterbovenzijde linker icoontje. En dan horen we het graag ook voor 6 op rij en alles. Alle grieven kwijt trouwens. En als je de redactie wil bereiken, redactie apenstaatje 120.nl of 120.nl. Komt allemaal goed. Nou, mijn bordje is leeg. Dat is mooi. Dan maar Shannon Spiral. Om nog even te genieten. En een mooie dag te wensen. Dit is de Material Lover hier op 120 FM.

0: onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Het is inderdaad een, het is een stevig stukje muziek.
0: Discussie.
2: Karpiet schieten, het geldt voor het vuurwerk, het geldt voor Sinterklaas. Er staan nog altijd tradities wat dat betreft onder druk.
0: En Twentse cultuur.
3: Hij natuurlijk ook nog het flagon, hè, in Oortmaske.
4: Ja. Oh ja, in Oortmaske.
3: Ja. Dus eigenlijk moet dat altijd 8 vrijgezelle jongs weer van rond de 20.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo, stop. Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
6: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
7: Een betrouwbare elektrakeuring nodig? Scope 8, 10 of 12? Acutis inspecteert onafhankelijk en snel. Ook voor inspecties van energieopslagsystemen in het MKB, retail en de agrarische sector. Kies jij voor Acutis? Dan heb je binnen 1 dag een nette prijs en is binnen 4 weken de inspectie uitgevoerd. Kijk snel op acutis.nl.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
8: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. Een onderzoek naar mogelijke misstanden bij uitkeringsinstantie UWV is na de zomer klaar. Er zou angst worden gezaaid op locaties waar mensen worden opgeleid tot keuringsarts. Ze voelen zich geïntimideerd en onveilig. Het UWV laat daarom een extern bedrijf onderzoeken wat er precies aan de hand is. Steeds minder mensen doen vrijwilligerswerk. Het CBS heeft uitgezocht dat het aantal is gedaald vergeleken met de laatste 2 jaar. De meeste vrijwilligers doen iets bij een sportclub, waar ook hobbyverenigingen of scholen profiteren. Vrijwilligers die elke week of maand iets doen, zijn vaak boven de 65. Een net definitief gesloten parenclub in Lelystad is helemaal verwoest door een grote brand. Die begon in een bijgebouw, maar hoe is nog niet duidelijk. In de buurt was weinig water te vinden, dus de brandweer had groot materieel nodig om te kunnen blussen, meldt Omroep Flevoland. Een school in de buurt kon gewoon open. En ruim 70 asielzoekers hebben vannacht geslapen in de noodopvang in de Drentse plaats Rode. Er was geen plek voor ze in het aanmeldcentrum in Ter Apel. Dat zit al een tijdje overvol en daarom moet er steeds weer noodopvang geregeld worden. De komende nachten kunnen asielzoekers terecht in een ander Drents dorp, niet ver van Meppel. Het weer van Weer Online. Af en toe zon, maar lokaal ook een bui. Vanmiddag neemt vanuit het zuidwesten de bewolking toe en gaat het regenen. Het wordt 18 graden. En tot zover het ANWB-nieuws.
9: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. 2 kilometer file op de A12, Arnhem-Duitse grens, bij de grens 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
0: Het is lente in Twente. Twente FM, in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dank je wel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Uitzendkracht, Mark van der Ven.

Lekkere plaat voor Hans Klok eigenlijk, hè. Mystical Magical hoorde je van Benson Boone. Vandaag aan het begin voor deze aflevering van Uitzendkracht. Vandaag wil zeggen donderdag 11 juli. Mijn naam is Mark van de Ven. Ik ben er weer tot aan 1 uur. Ik breng je na de lunch. Pak de boterham maar vast.

kan me zo voorstellen dat die artiesten zich regelmatig onder de voeten lopen bij het een of ander concertje waar ze komen. En dan is de samenwerking natuurlijk makkelijk gemaakt, zoals deze tussen Emma Heesters en Yves Berendsen. Jorde, alleen met jou. Het weer van vandaag, het wordt een beetje eentonig. Wolken, zon, kans op een bui, temperatuur niet al te hoog. Vandaag blijft het nog steeds onder de 20 graden. De wind komt nog altijd vanuit de

0: Oude Nijhuis Koeltechniek Weerselo is dé koelspecialist voor het MKW en particulier. Van een koel- en vriescel tot een airco voor een frisse werkplek of woning. Oude Nijhuis levert, installeert, onderhoudt en ontwerpt. Installateur? Wij ondersteunen ook bij het in bedrijf stellen van koeltechnische producten. Oude Nijhuis Koeltechniek.nl.
1: Hey, monteur, Edwin Evers hier. Wil jij sleutelen aan de mooiste bedrijfswagens en de dikste trucks? Kom maar op! In Groningen, Drenthe en Overijssel zoekt Volvo en Renault dealer Nijwa naar nieuwe collega's. Ben je een starter, allrounder of switcher? Ga naar werkenbijnijwa.nl en misschien vind je jouw match. We gaan elkaar zien op een van de bedrijfsfeestjes van Nijwa.
2: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
3: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
4: Goedemorgen, mijn naam is Jordi Goorman. De gemeente Hengelo wil ongeveer 1 miljoen euro investeren in een nieuw systeem voor afvalinzameling bij hoogbouw. Vanaf 2027 verdwijnen de inzamelpunten met de bekende oranje stoeptegels. Bewoners van flats kunnen plastic, metaal en drankkartons dan samen met het restafval in ondergrondse containers gooien. Het afval wordt daarna machinaal gescheiden. Volgens de gemeente moet dat zorgen voor minder afval op straat en minder overlast. Voor bewoners van laagbouwwoningen verandert er weinig. Er zijn nog wel onzekerheden. Het nieuwe systeem is afhankelijk van de nascheidingsinstallatie die afvalverwerker Twents wil bouwen. Die installatie is naar verwachting op zijn vroegst in 2028 klaar. Tot die tijd moet een tijdelijke oplossing worden gevonden. Wat de gevolgen zijn voor de afvalstoffenheffing is nog niet bekend. De gemeenteraad bespreekt de plannen later deze maand. De Fiat heeft in Enschede een grote partij illegale tabaksproducten ontdekt. Bij een onderzoek werden 690.000 sigaretten, 160 kilo waterpijp tabak en 57.000 euro contant geld aangetroffen. Aanleiding voor het onderzoek was een anonieme tip over de opslag van illegale tabak in een appartementencomplex. Tijdens een controle van twee garageboxen en de woning werden de goederen gevonden. Een 55-jarige man en een 33-jarige vrouw zijn aangehouden. De illegale sigaretten en tabak zijn inmiddels vernietigd. Volgens de autoriteiten zou de Nederlandse staat ruim 320.000 euro aan accijnsinkomsten zijn misgelopen. En krijg je tot slot nog het weer voor Twente? De dag start vandaag met wat ruimte voor de zon, maar vanmiddag opnieuw bewolking en daaruit gaan ook buien vallen. Temperaturen die komen uit rond de 17 graden. Vanavond en vannacht bewolking met af en toe een buitje en minima rond de 11 graden.
3: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 1twente.nl.

view. Vandaag de dag niets bijzonders, maar in de tijd was er nog analoge fotografie. Dus was het al vrij bijzonder als je nog een fotootje van je vriendinnetje kon vinden. De Noordoost-Twentse gemeente die zien nog al te vaak dat bruikbare spullen bij het storten of zelfs in het buitengebied terechtkomen. Dat laatste is zeker niet de bedoeling. Denk bijvoorbeeld aan kleding, meubels, huishoudelijk artikelen en textiel. Het kan nog allemaal hergebruikt worden. En leuker nog, je kunt het gratis laten ophalen door bijvoorbeeld kringloopbedrijf De Beurs. Het is heel simpel om daarvoor in Oldenzaal, Losser, Dinkeland en Teurbergen een afspraak

5 Seconds of Summer met Complete Mesh. De gemeente Denkeland houdt op donderdag 25 juni de jaarlijkse Veteranendag. Men wil zo weer de waardering uitspreken voor hun inzet voor vrede en veiligheid. De bijeenkomst wordt gehouden bij Skik Borrels & Bites in Denenkamp en begint om 16:30 met een ontvangst. En vanaf 17:30 is er een kranslegging bij het Vrijheidsmonument door de veteranen zelf en burgemeester Joosten.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals discussie.
1: Hoe kun je als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers bij je binnenkrijgt? Ja, we hopen dat het resultaat gaat opleveren.
0: Muziek.
2: Die Rhodes doen ze dan het best of zo. Die microfoon had zo hoog. En dat is op zijn tenen staat om erbij te komen.
3: Maar je kan hem ook gewoon lager zetten, hè?

0: /luister.
1: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
2: Schat, wordt het niet een keer tijd voor kunststof kozijnen? De buurman heeft het ook.
3: Ja, die is huis nu echt af.
2: Ja, dankzij beterafkozijn.nl.
3: Ah, de vakluw lossen. Kwaliteit met Twentse nuchterheid.
2: Kijk op beterafkozijn.nl, als het echt goed moet zijn.
4: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
5: Uw evenement of bedrijf promoten? News Outside regelt het voor u. Magazines, evenementenkranten, professionele en goedkope bouwhekdoeken, spandoeken en banieren. Alles is mogelijk bij News Outside. Bekijk alle diensten of laat u inspireren op newsoutside.nl. Newsoutside.nl.
6: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
7: Twente FM Nieuws.
8: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. Mensen die sociaal huren gaan ook dit jaar meer betalen, maar de huurstijging is niet zo groot als de afgelopen jaren. Woningcorporaties verhogen de huren met gemiddeld 3,6%. Dit jaar geldt een nieuwe regel. De prijzen voor sociale huur mogen niet harder stijgen dan de gemiddelde inflatie van de afgelopen 3 jaar. Bedrijven werken steeds vaker met AI en daarmee zijn er ook meer zorgen bij werknemers. Ze zijn bang dat AI straks alles overneemt en ze overbodig zijn. 10% heeft er wel eens slapeloze nachten van, blijkt uit een enquête. Vooral jongeren zijn bang dat ze door AI hun baan verliezen. Asielzoekers die vanavond niet kunnen slapen in het aanmeldcentrum in Ter Apel worden naar een sporthal in het Drentse plaatsje De Wijk gebracht. De gemeente stelt het gebouw 4 dagen ter beschikking aan het COA. De afgelopen nachten konden asielzoekers terecht in Rode, ook in Drenthe. Het waren er afgelopen nacht 71. En vandaag worden de uitslagen van de eindexamens bekend. Dan is natuurlijk de vraag of de vlag uit kan of niet. Ongeveer 180.000 kinderen wachten tot ze vanmiddag worden gebeld. Sommigen hebben het vanmorgen al gehoord. Is iemand gezakt, dan zijn er eind deze maand nog herkansingen. Het weer van Weer Online. Af en toe zon, maar lokaal ook een bui. Vanmiddag neemt vanuit het zuidwesten de bewolking toe en gaat het regenen. Het wordt 18 graden. En tot zover het ANWB-nieuws.
9: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A12 van Arnhem naar Oberhausen staan file bij de Duitse grens 2 kilometer. Dat komt door grenscontroles. De vertraging is 10 minuten. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
10: Het is lente in Twente.

iets mooiers als bij een heldere lucht de sterren te bekijken. Simply Red heeft er een plaat over gemaakt, scoorde er ook nog eens een groot succes mee. Goedemorgen, deel 2 is dit, de uitzendkracht op deze donderdag van 11 juli. Bij mij namens Mark van der Ven, dit is Alex Warren.

Een van de opvolgers van Do You Really Want To Hurt Me? De Culture Club met Bo George in de hoofdrol in Time, The Clock of My Heart. Met het einde van het schooljaar in zicht komen de jeugdkampen natuurlijk weer om de hoek kijken. Bijvoorbeeld in Teubergen en Dinkeland. De gemeente heeft er natuurlijk niets op tegen, maar wil wel graag de vinger aan de pols houden. Het is daarom belangrijk dat je je activiteit gaat melden als je gaat kamperen. Dat kan nog tot vrijdag 19 juni aanstaande. Online via de website teubergen.nl/jeugdkamperen-2026 of dinkeland.nl/jeugdkamperen-2026. Maak daar gebruik van.

0: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
1: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
2: Waar ik mijn groen koop? Hier bij Groenkoop Friesenveen. Ze hebben volop keuze in tuinplanten en lei- en laanbomen van eigen kwekerij. En het mooie is, Groenkoop plant ze zelfs in de grond. En ik zag op groenkoop.com dat ze ook mooie bosse bloemen hebben. Dus kijk eens. Mooi hè? Groenkoop Friesenveen. Dat is gewoon goed en goedkoop groen.
3: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
4: Goedemorgen, mijn naam is Jordi Goorman. De gemeente Hengelo wil ongeveer 1 miljoen euro investeren in een nieuw systeem voor afvalinzameling bij hoogbouw. Vanaf 2027 verdwijnen de inzamelpunten met de bekende oranje stoeptegels. Bewoners van flats kunnen plastic, metaal en drankkartons dan samen met het restafval in ondergrondse containers gooien. Het afval wordt daarna machinaal gescheiden. Volgens de gemeente moet dat zorgen voor minder afval op straat en minder overlast. Voor bewoners van laagbouwwoningen verandert er weinig. Er zijn nog wel onzekerheden. Het nieuwe systeem is afhankelijk van de nascheidingsinstallatie die afvalverwerker Twents wil bouwen. Die installatie is naar verwachting op zijn vroegst in 2028 klaar. Tot die tijd moet een tijdelijke oplossing worden gevonden. Wat de gevolgen zijn voor de afvalstoffenheffing is nog niet bekend. De gemeenteraad bespreekt de plannen later deze maand. De Fiat heeft in Enschede een grote partij illegale tabaksproducten ontdekt. Bij een onderzoek werden 690.000 sigaretten, 160 kilo waterpijp tabak en 57.000 euro contant geld aangetroffen. Aanleiding voor het onderzoek was een anonieme tip over de opslag van illegale tabak in een appartementencomplex. Tijdens een controle van twee garageboxen en de woning werden de goederen gevonden. Een 55-jarige man en een 33-jarige vrouw zijn aangehouden. De illegale sigaretten en tabak zijn inmiddels vernietigd. Volgens de autoriteiten zou de Nederlandse staat ruim 320.000 euro aan accijnsinkomsten zijn misgelopen. En krijg je tot slot nog het weer voor Twente? De dag start vandaag met wat ruimte voor de zon, maar vanmiddag opnieuw bewolking en daaruit gaan ook buien vallen. Temperaturen die komen uit rond de 17 graden. Vanavond en vannacht bewolking met af en toe een buitje en minima rond de 11 graden.
3: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 1Twente.

0: Het reguliers is van 11:30. En er zat ook nog Johnny Hayes Jazz tussen met de Shadowed Dreams. Fans van Douwebop die kunnen trouwens op 19 juni aanstaande op een vrijdag afreizen naar Eibergen. Douwebop gaat er namelijk een concert geven, s'avonds om 8 uur in het Openluchttheater Eibergen.
1: You sure do. Come on, baby.

Teddy Swims met Mr. Know-It-All. Van 8 tot en met 12 september worden weer de Enterse Dagen gehouden. 5 dagen lang feest waarbij buurten zelf weer de nodige activiteiten organiseren. Gemeente wil graag dat alles veilig verloopt en wil dus graag op de hoogte worden gebracht omtrent de activiteiten die gaan plaatsvinden. Wat zeker niet de bedoeling is dat er te lage straatversiering is, zodat bijvoorbeeld mensen van de veiligheid daar last van hebben. Denk bijvoorbeeld aan de brandweer. En verder is het natuurlijk ook niet handig om vuurkorven op een gevaarlijke plek neer te zetten. Aggregaten en dat soort zaken. Hoe dan ook, men wil graag in kaart brengen waar eventueel wat gaat gebeuren. En al die activiteiten die kun je doorgeven tot en met 30 juli... via de website wierde.nl/enterse dagen.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl. Het is altijd weer, als je zo'n ding uitpakt voor het eerst, dat je denkt, oké, nu is het echt.
0: Discussie.
2: Discussie gesloten, lijkt me.
3: Ja, maar die vet maak je niet ook trappen.
2: Nee, die vet maak je, kun je trappen, maar je kunt ook gewoon rijden.
3: Oh, is dat zo?
2: Ja, zeker.
3: Oh,
2: ja.
0: En Twentse cultuur.
4: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt om bepaalde doelen te bereiken, hè, die ze zich hebben voorgenomen.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
6: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
7: Uw eigen betaalbare droomtuin, dat wil toch iedereen? Rosco.nl. Er is toch ook niks mooier om je eigen tuin te bouwen met professionele hulp. De mooiste tuin, die maak je zelf. Het Rosco-concept is er voor iedereen. Jouw kompas naar een betaalbare droomtuin. Rosco.nl.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
8: Goedemiddag, ik ben Michiel Frazenstorm. In Den Bosch is een drugsbaas veroordeeld voor zijn rol bij de invoer van tienduizenden kilo's kook. Hij hoort volgens Brabantse media bij een beruchte woonwagenfamilie uit Os. Hij heeft 16 jaar cel gekregen, maar kan zijn straf nog niet uitzitten omdat hij ondergedoken zit in Dubai. Sociale huurwoningen worden gemiddeld 3,6% duurder, blijkt uit een enquête onder verhuurders. De stijging is minder dan de afgelopen jaren, maar wel het maximale wat mag. Corporaties zeggen dat ze het geld nodig hebben om nieuwe woningen te kunnen bouwen. Daarover zijn afspraken met het Rijk gemaakt. Tijdens het WK voetbal dat straks losbarst, worden gokbedrijven in ons land extra in de gaten gehouden. De toezichthouder controleert bijvoorbeeld of hun reclames niet gericht zijn op jongeren. Rond grote voetbaltoernooien wordt er volop gegokt op wedstrijden en vooral jongeren zijn daar gevoelig voor. En Oekraïne voert de druk op de Russische bezetters op de Krim fors op. Vannacht waren er weer aanvallen met drones en veel benzinestations zitten zonder brandstof, meldt persbureau Reuters. President Zelensky zei eerder dat het terugveroveren van de Krim één van zijn belangrijkste doelen is. Het weer van Weer Online. Af en toe zon, maar vooral in het oosten soms een bui. Later neemt de bewolking toe en gaat het regenen, het eerst in het westen. Het wordt niet warmer dan 18 graden. En tot zover het AB-nieuws.
0: Het is lente in Twente.

0: still here.
1: Schrijf special, of ze officieel gaan stoppen, dat is niet helemaal bekend. Maar ze lassen in ieder geval wel een rustperiode in. En dat wil zeggen dat er in ieder geval vanaf april volgend jaar wat radiostilte komt. Ze geven nog wel twee grootste concerten. En AFAS Live, en die gaan plaatsvinden op 16 en 17 april. Vandaag openen zij de middag op deze donderdag van 11 juni. Als het gaat om deel 3 van de uitzendkracht.

0: overkant.
1: Eens kijken wat het gaat worden met het voetbal, hè? Welke kant het wat stiller gaat worden. Suzanne Freek samen met de snelle en de overkant. FC Twente houdt deze zomer weer de FC Twente Soccer Camps. Deze worden jaarlijks gehouden in samenwerking met diverse amateurclubs. Soccer Camps zijn gericht op kinderen tussen de 6 en 15 jaar. Er zijn verschillende edities, namelijk van 2 en van 3 dagen. Met uitstekende begeleiding natuurlijk. Op 6 juli dan starten de eerste Soccer Camps bij het trainingscentrum van FC Twente in Hengelo en bij Neo in Borne. En verder worden deze ook in Enschede, Apeldoorn en Winterswijk gehouden. Uitgebreide informatie en jezelf opgeven kan via de website fctwente.soccer-camps.nl.

0: Is jouw auto toe aan een onderhoudsbeurt of een APK-keuring? Maak dan nu een afspraak bij Gebroeders van der Meij in Enschede. Of het nou gaat om APK-keuringen, reparaties, bandenopslag of totaalonderhoud. Gebroeders van der Meij leveren vakmanschap, passie en echte service. Je vindt ons aan de Lonnekerbrugstraat 80 in Enschede.
1: Wil jij €500 netto verdienen?
2: Wat?
1: Als jij een vakspecialist in de elektrotechniek kent die bij Brusje Elektrotechniek past en ervoor zorgt dat die persoon solliciteert, ontvang je maar liefst een beloning van €500.
2: Wow.
3: Kijk voor alle voorwaarden op werkenbij.brusje.nl/geldverdienen.
1: Brusje doet meer met je.
4: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
0: Ook ik rij op autobanden van Gebroeders van der Meij. Vind ons aan de Lonnekerbrugstraat 80 in Enschede.
5: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
6: Goedemiddag, mijn naam is Jordi Goorman. Zo'n 100 demonstranten waren dinsdagavond bijeen op het Manitobaplein in Friezeveen om te protesteren tegen asielmaatregelen. In tegenstelling tot een week eerder was de demonstratie deze keer officieel aangemeld bij de gemeente. Organisator Joep Kamp en burgemeester Gerrit-Jan Gorter spreken van een rustig verloop. Volgens de burgemeester is bewust ingezet op overleg en de-escalatie om de veiligheid te waarborgen. Toch werden er 3 mensen aangehouden. 1 persoon overtrad een gebiedsverbod en 2 anderen werden opgepakt voor belediging van agenten. Kamp zegt dat hij het gesprek over de plannen voor asielopvang wil blijven volgen en sluit nieuwe demonstraties niet uit. Volgende week richt hij zich eerst op de gemeenteraadsvergadering waar het onderwerp opnieuw aan bod komt. Voetbalvereniging Kwik 20, welzijnsorganisatie Impuls Oldenzaal en Stichting Ontmoetingsparken Twente slaan de handen ineen. Samen willen ze Sportpark Vonderswijde ontwikkelen tot een ontmoetingsplek. Dat wordt een plek waar inwoners niet alleen sporten, maar elkaar ook kunnen ontmoeten, deelnemen aan activiteiten en ondersteuning kunnen vinden als dat nodig is. De eerste stappen zijn inmiddels gezet. Studenten van Saxion onderzoeken hoe valpreventieprogramma's kunnen worden voortgezet op het sportpark. De uitkomsten vormen de basis voor het nieuwe programma Kwik Actief, gericht op bewegen, gezondheid en ontmoeting. Met de samenwerking hopen de organisaties meer inwoners te bereiken en van Vonderswijde een centrale ontmoetingsplek voor heel Oldenzaal te maken. En krijg je tot slot nog het weer voor Twente? Vanmiddag vallen er geregeld buien, daar kan onweer bij zitten en het wordt maximaal 17 graden. Vanavond en vannacht ook bewolking en af en toe een bui, minimaal liggen dan rond de 11 graden.
7: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A1 Hengelo-Duitse grens tussen Oldenzaal-Zuid en de Duitse grens 3 kilometer file, 5 minuten is de vertraging. A12 vanuit Arnhem bij de Duitse grens 3 kilometer file, door grenscontrole een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
5: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk

en vooral zwetend. Maar die baslijn die was altijd lekker bij hem. Alexander O'Neill, ik was fan van hem. Je hoorde met Criticize. De Euroregio Fietsvierdaagse zit eraan te komen. Viert dit jaar trouwens het 50 jaar bestaan. En trakteert daarom om een speciale jubileumfietstocht van, hoe kan het ook anders, 50 kilometer lengte. Op zondag de 14e aanstaande kan iedereen kosteloos deelnemen. Zowel vanuit Denenkamp als vanuit Noordhoorn.

bijna een houseplaat, hè? Queen hoorde je met Breakthrough aan het einde van deze aflevering van Uitzendkracht voor deze donderdag van 11 juni in 1977, de dag dat Boney M. een nummer 1 hit scoorde voor maar liefst 6 weken met het nummer My Baker. En ook op de dag van vandaag, maar dan in het jaar 2010, werd het wereldkampioen voetbal gehouden in Zuid-Afrika. Dat begon op de dag van vandaag. Nederland bereikte toen die finale, maar verloor van Spanje in de verlenging. Weet je dat nog? 2K 2010 was trouwens ook de introductie van de vuvuzela. Je weet wel, dat langwerpige blaasinstrument met dat harde, monotome geluid. Misschien heb je er nog wel eentje. Zet er wel een marktplaats, zou ik zeggen. We gaan

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Het is inderdaad een, het is een stevig stukje muziek.
0: Discussie.
2: Karbiet schieten, het geldt voor het vuurwerk, het geldt voor Sinterklaas. Er staan nog altijd tradities wat dat betreft onder druk.
0: En Twentse cultuur.
3: Hij natuurlijk ook nog het flagon, hè, in Oortmaske.
4: Ja. Oh ja, in Oortmaske. Ja.
3: Dus eigenlijk moet dat altijd 8 vrijgezelle jongens weer van rond de 20.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Oh nee, alweer de betaling van mijn hypotheek. Maar het geeft niks. Ik bel wel even met Vogelzang. Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken neemt uw huidige polis vrijblijvend door voor een oplossing op maat. Daarbij wordt gekeken bij verschillende banken en verzekeringsmaatschappijen. Particuliere bedrijven en verenigingen zijn verzekerd van de beste oplossing. Met Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Nieuwstraat 103 in Oldenzaal of wereldwijd via www.vogelzangverzekeringen.nl.
6: Moet uw auto APK gekeurd worden? Van den Broek Auto's aan de Voltaweg 14 in Denenkamp. Telefoon 0541 356 810. Kijk ook op vandenbroekauto's.nl.
7: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
8: Goedemiddag, ik ben Michiel Frazenstorm. Treinen van NS krijgen vanaf volgend jaar een nummer. Dat moet het makkelijker maken om reizen te plannen of over te stappen, bijvoorbeeld bij storingen. Reizigers krijgen dan niet alleen de bestemming van de alternatieve trein of route te horen, maar ook het nummer. Volgende week wordt het getest op Amersfoort Centraal. De kansspelautoriteit heeft een straf opgelegd aan online casino 7-Eleven. Volgens de toezichthouder deed het bedrijf de afgelopen jaren te weinig om gokkers te beschermen tegen een verslaving. Gokbedrijven hebben een zorgplicht, maar 7-Eleven schoot dus tekort en moet een boete betalen van bijna 9 ton. Ryanair ligt in Groot-Brittannië onder een vergrootglas. Er komt een onderzoek omdat ouders moeten betalen om naast hun kind te mogen zitten. Er moet een verplichte familiestoel worden gereserveerd en die kost ongeveer 11 euro. Ryanair zegt dat ze zich aan de wet houden. En eredivisieclub Go Eagles heeft een nieuwe trainer, Jozef Oosting. Hij is in Deventer de opvolger van Melvin Boel. Voor Oosting was het geen prettig seizoen, want hij werd 2 keer ontslagen. Eerst bij FC Twente en daarna in België bij FC Antwerp. Het weer van Weer Online. Soms wat zon, maar vanuit het westen neemt de bewolking toe en gaat het regenen. Het wordt een graad of 18. Ook morgen regen en aan de frisse kant. En tot zover het ANWB-nieuws.
0: Het is lente in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Door de middag. Mark Schepers.

Yo, het is tijd voor Door de Middag. Je portie muziek voor bij het werk natuurlijk. Of misschien zit je wel gewoon lekker thuis. Ik help je in ieder geval die middag door. Met zometeen Jamiroquai, Virtual Insanity. Maar eerst Shakira en Burna Boy.

En ook een beetje Nederlandstalig muziek mag niet ontbreken bij Twente FM. Nielson en Diamant en daarvoor nog Craig David en Fill Me In. Bij het laatste nieuws dat vind je uiteraard op een van onze websites. 120.nl of twentefm.nl. Zometeen het streeknieuws hier op de radio. Ook Stella Lefty met Boston komt er nog aan. Maar eerst Eric Cameron. Dit is Hungry Eyes.

0: mooie tuin? Huzink Bouwmaterialen in Geesteren heeft altijd 10.000 vierkante meter keramische tegels op voorraad. Maar ook muurblokken, zand, split, gebakken bestrating en deze betonterrastegels. Bij Huzink in 10 kleuren voor €22,95 per vierkante meter. Huzinkbouwmaterialen.eu.
1: Vennegoor Energiemanagement, jarenlang pionier, nu de specialist in accu-opslagtechniek, zonnepanelen, autolaadpalen, energiemanagementsystemen en regeltechniek. Vrijblijvend gesprek? Kom naar Vennegoor Energiemanagement of kijk op vennegoorweerselo.nl, onderdeel van de Vennegoor Installatiegroep.
2: Natuurhuisje.nl, de natuur opent je ogen.
3: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
4: Goedemiddag, mijn naam is Jordi Goorman. Zo'n 100 demonstranten waren dinsdagavond bijeen op het Manitobaplein in Friezeveen om te protesteren tegen asielmaatregelen. In tegenstelling tot een week eerder was de demonstratie deze keer officieel aangemeld bij de gemeente. Organisator Joep Kamp en burgemeester Gerrit-Jan Gorter spreken van een rustig verloop. Volgens de burgemeester is bewust ingezet op overleg en de-escalatie om de veiligheid te waarborgen. Toch werden er 3 mensen aangehouden. 1 persoon overtrad een gebiedsverbod en 2 anderen werden opgepakt voor belediging van agenten. Kamp zegt dat hij het gesprek over de plannen voor asielopvang wil blijven volgen en sluit nieuwe demonstraties niet uit. Volgende week richt hij zich eerst op de gemeenteraadsvergadering, waar het onderwerp opnieuw aan bod komt. Voetbalvereniging Kwik 20, welzijnsorganisatie Impuls Oldenzaal en Stichting Ontmoetingsparken Twente slaan de handen ineen. Samen willen ze Sportpark Vonderswijde ontwikkelen tot een ontmoetingsplek. Dat wordt een plek waar inwoners niet alleen sporten, maar elkaar ook kunnen ontmoeten, deelnemen aan activiteiten en ondersteuning kunnen vinden als dat nodig is. De eerste stappen zijn inmiddels gezet. Studenten van Saxion onderzoeken hoe valpreventieprogramma's kunnen worden voortgezet op het sportpark. De uitkomsten vormen de basis voor het nieuwe programma Kwik Actief, gericht op bewegen, gezondheid en ontmoeting. Met de samenwerking hopen de organisaties meer inwoners te bereiken en van Vonderswijde een centrale ontmoetingsplek voor heel Oldenzaal te maken. En krijg je tot slot nog het weer voor Twente? Vanmiddag vallen er geregeld buien, daar kan onweer bij zitten en het wordt maximaal 17 graden. Vanavond en vannacht ook bewolking en af en toe een bui. Minima liggen dan rond de 11 graden.
3: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 1

0: Tower of Power, Soul with a capital S. Een plaat die je niet meer zo vaak hoort. En de meeste mensen denken vaak nog dat het een plaat uit de jaren 80 is, maar niks is minder waar. Hij komt gewoon uit de jaren 90, ja. Ook toen werd er nog zulke muziek gemaakt. En daarvoor hoorde je nog Katie Tunstall en Suddenly I See. En werd je bijgepraat over het laatste nieuws uit je eigen streek. Zometeen Bruno Mars, Risk It All. Maar eerst Rihanna, dit is Diamonds.
1: Shine bright like a diamond. Shine bright.

Risk It All. Hey, het is door de middag waar je naar luistert op deze donderdagmiddag. We zijn lekker onderweg. Het is inmiddels 2:50. Zometeen het nieuws natuurlijk, maar eerst nog heerlijke muziek. Eventjes terug naar de jaren 80 met Donna Summer en Hot Stuff.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals discussie.
1: Hoe kun je als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers bij je binnenkrijgt? We hopen dat het resultaat gaat opleveren.
0: Muziek.
2: Die Rhodes doen ze dan het best of zo. Die microfoon had zo hoog. En dat is op zijn tenen staat om erbij te komen.
3: Maar je kan hem ook gewoon lager zetten, hè?

0: Surf naar twentefm.nl/luister.
1: Schat, wordt het niet een keer tijd voor kunststof kozijnen? De buurman heeft het ook.
2: Ja, die is huis nu echt af.
1: Ja, dankzij beterafkozijn.nl.
2: Ja, de vak luid lossen. Kwaliteit met Twentse nuchterheid.
1: Kijk op beterafkozijn.nl. Als het echt goed moet zijn.
3: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
4: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
5: Zin in Oostenrijk, maar dan dichtbij? Reserveer nu bij Steakhouse Lütscher Alm in Enschede.

0: minuten voor jouw feest. De Lütscher Alm. Reserveer je nu via lütscheralm.nl.
1: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
2: Goedemiddag, ik ben Michiel Frazenstorm. De agent die in Capelle aan de IJssel een jongen van 15 heeft doodgeschoten, wordt niet vervolgd. Volgens justitie heeft hij geen regels overtreden. De politie kreeg een melding dat een groepje jongeren een fatbike had gestolen. Bij McDonald's schiet de agent als een van de verdachten een vuurwapen laat zien. De VVD wil af van de stapels formulieren die je steeds weer moet invullen als je een lokaal evenement wil organiseren. Als bijvoorbeeld paasvuren, corso's en tentfeesten altijd zonder problemen verlopen, zou de gemeente daar een jarenlange vergunning voor moeten geven. Andere partijen in de Tweede Kamer zien daar ook wel wat in. Er is opnieuw hulp voor het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel. Deze zomer stelt de gemeente Zwolle een hotel beschikbaar voor nachtopvang als er in Ter Apel geen plek is. Er kunnen elke nacht maximaal 50 mensen in terecht. Zwolle wil zo voorkomen dat asielzoekers buiten moeten slapen. En de entree van Serena Williams in het proftennis is teleurstellend geëindigd. Ze won nog wel in de eerste ronde van het dubbelspel op het toernooi van Queens, maar kon de tweede ronde niet spelen. Haar dubbelpartner is geblesseerd. Williams wil zich volgende week laten zien in Berlijn, maar door de blessure is het afwachten. Het weer van Weer Online. Soms wat zon, maar vanuit het westen neemt de bewolking toe en gaat het regenen. Het wordt een graad of 18. Ook morgen regen en aan de frisse kant. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Het is lente in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Door de middag. Mark Schepers.

Maxime en Hanna mee. Ik wil dat je liegt bij Twente FM. Hey, het laatste nieuws vind je op onze website 120.nl of 20fm.nl. Of je blijft gewoon lekker luisteren, want zometeen word je weer helemaal bijgepraat met het streeknieuws. Zometeen ook Taylor Swift, Open Light, maar dit is Alex Warren en Jelly Roll. Dit is Bloodline.

0: een betrouwbare elektrakeuring nodig? Scope 8, 10 of 12? Acutis inspecteert onafhankelijk en snel. Ook voor inspecties van energieopslagsystemen in het MKB, retail en de agrarische sector. Kies jij voor Acutis? Dan heb je binnen één dag een nette prijs en is binnen 4 weken de inspectie uitgevoerd. Kijk snel op acutis.nl.
1: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
2: Zoek je al tijden dat ene motoronderdeel? Aanstaande zondag is er naast de reguliere markt ook een bromfiets- en onderdelenmarkt in Weerselo. Vanaf 12 uur show en verkoop van bromfietsen, motoren en onderdelen. Vind je misschien net dat ene onderdeel? Kom je met een bromfiets? Heb je zelfs gratis entree? Weerselozemarkt.nl.
3: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
4: Goedemiddag, mijn naam is Jordi Goorman. Zo'n 100 demonstranten waren dinsdagavond bijeen op het Manitobaplein in Friezeveen om te protesteren tegen asielmaatregelen. In tegenstelling tot een week eerder was de demonstratie deze keer officieel aangemeld bij de gemeente. Organisator Joep Kamp en burgemeester Gerrit-Jan Gorter spreken van een rustig verloop. Volgens de burgemeester is bewust ingezet op overleg en de-escalatie om de veiligheid te waarborgen. Toch werden er 3 mensen aangehouden. 1 persoon overtrad een gebiedsverbod en 2 anderen werden opgepakt voor belediging van agenten. Kamp zegt dat hij het gesprek over de plannen voor asielopvang wil blijven volgen en sluit nieuwe demonstraties niet uit. Volgende week richt hij zich eerst op de gemeenteraadsvergadering waar het onderwerp opnieuw aan bod komt. Voetbalvereniging Kwik 20, welzijnsorganisatie Impuls Oldenzaal en stichting Ontmoetingsparken Twente slaan de handen ineen. Samen willen ze Sportpark Vonderswijde ontwikkelen tot een ontmoetingsplek. Dat wordt een plek waar inwoners niet alleen sporten, maar elkaar ook kunnen ontmoeten. Deelnemen aan activiteiten en ondersteuning kunnen vinden als dat nodig is. De eerste stappen zijn inmiddels gezet. Studenten van Saxion onderzoeken hoe valpreventieprogramma's kunnen worden voortgezet op het sportpark. De uitkomsten vormen de basis voor het nieuwe programma Kwik Actief, gericht op bewegen, gezondheid en ontmoeting. Met de samenwerking hopen de organisaties meer inwoners te bereiken en van Vonderswijde een centrale ontmoetingsplek voor heel Oldenzaal te maken. En krijg je tot slot nog het weer voor Twente? Vanmiddag vallen er geregeld buien, daar kan onweer bij zitten en het wordt maximaal 17 graden. Vanavond en vannacht ook bewolking en af en toe een bui, minimaal liggen dan rond de 11 graden.
5: Het is Bianca Damink van de ANWB. In het oosten van het land staat file door Duitse grenscontroles op de A12 vanuit Arnhem, tussen knooppunt Oud-Dijk en de Duitse grens. De vertraging is daar 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 120.nl.

Stay bij 20FM en daarvoor nog Rick Astley, Never Gonna Give You Up. Ja, ik weet niet of je nog weet, vroeger stond er een versie van Rick Astley op YouTube, die nou zo'n 24 uur duurde en daar hoorde je alleen maar Never Gonna Give You Up. Het was de meest bekeken video op YouTube, maar hij is offline gehaald. Ja, waarom, dat weet niemand, maar de plaat is niet terug te vinden in die versie op YouTube. En daarmee wordt hij dus ook niet meer geplaatst in de meest beluisterde YouTube video ooit. Ja. Shit happens, zeggen ze wel eens, toch?

rustige klanken van Mayli, Built to Last bij Twente FM. Het is door de middag, ik help je hem vandaag door. En het is een beetje een kwakkelige week qua weer. Maar we gaan weer de goede kant op, hoor. Dus het wordt weer iets beter, gelukkig. Ja. En zometeen David Guetta en Anne-Marie met Baby Don't Hurt Me. Maar eerst Kevin De Bruyne. Dit is...

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl. Want het is altijd weer, als je zo'n ding uitpakt voor het eerst, dat je denkt, oké, nu is het echt.
0: Discussie.
2: Discussie gesloten, lijkt me.
3: Ja, maar je vetbike kun je ook trappen.
2: Nee, die vetbike kun je trappen, maar je kunt ook gewoon rijden.
3: Oh, is dat zo?
2: Ja, zeker.
3: Oh,
2: ja.
0: En Twentse cultuur.
4: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt om bepaalde doelen te bereiken, hè, die ze zich hebben voorgenomen.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
6: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
7: Voor een fijne prijs met een grote groep vakantie vieren? Het kan op de vakantie- en kampeerboerderij van recreatieverblijf De Roezeberg in Ootmarsum. De ideale locatie om met jong en oud te vertoeven en even tot rust te komen. Ook voor uitstapjes of introductiedagen is De Roezeberg het perfecte low-budgetadres. Er is plek voor groepen van 30 tot 90 personen. Meer informatie op deroezeberg.nl.
8: Bij Tuincentrum Borghuis in Deurlingen maak je van jouw huis een thuis. Met ongelooflijk veel tuin- en wooninspiratie op 25.000 vierkante meter. Het hele jaar door de mooiste planten en de nieuwste woontrends. En Tuincentrum Borghuis is iedere dag open. Tuincentrum Borghuis Deurlingen. Ieder seizoen springlevend.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
9: In het Zeeuwse Vogel Waarde heeft een automobilist fietsers aangereden. Er zijn meerdere gewonden, onder wie kinderen. De slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht en het is niet bekend hoe ze eraan toe zijn. De hulpdiensten zijn massaal uitgerukt en de N290 waar het ongeluk gebeurde is in beide richtingen dicht. Het OM ziet geen reden om de agent te vervolgen die vorig jaar een 15-jarige jongen doodschoot bij een McDonald's in Capelle aan de IJssel. Volgens justitie handelde de agent volgens de regels. De jongen werd achtervolgd na een gewapende fatbike-roof en had een doorgeladen pistool bij zich. Een statenlid van de PVV is veroordeeld tot 200 uur taakstraf, omdat hij was ingereden op een activiste van Extinction Rebellion. Dat gebeurde vorig jaar bij het provinciehuis in Haarlem tijdens het protest tegen Tata Steel. PVV'er Ronald van Tichelen zei dat hij haar niet had gezien en was doorgereden. De verwondingen van de vrouw vielen mee. En op de dag dat het WK voetbal begint is het Nederlands elftal een plaatsje gezakt op de wereldranglijst van de FIFA. Door de 1-0 nederlaag tegen Algerije daalde Oranje van de 7e naar de 8e plek. Huidig wereldkampioen Argentinië staat bovenaan, gevolgd door Spanje en Frankrijk. En dan nu het weer van Weer Online. Er is soms wat zon, maar vanuit het westen neemt de bewolking toe en gaat het regenen. Het is een graad of 18. Ook morgen regen en aan de frisse kant. En tot zover het ANP-nieuws.
10: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staat file door Duitse grenscontroles op de A12 vanuit Arnhem. Tussen knooppunt Oud-Dijk en de Duitse grens is de vertraging een kwartier. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Het is lente in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Door de middag. Mark Scheper.

geen manietje is dit, hè? Building a bridge to your heart, Wax bij Twente FM. Hey, we zijn begonnen aan het laatste uur van Door de Middag. Dat betekent dat we lekker onderweg zijn, want dan is het alweer 3 uur geweest. Zometeen gaan we met z'n allen nog even tot rust komen. Deze week kiezen we uit 2 jaar House Slow Can You Go. Dus het zijn ongeveer zo'n 200 platen die we verzameld hebben. Het zijn er meer dan die we gedraaid hebben. Maar ja, soms komen er natuurlijk meer platen binnen dan dat je kunt draaien. Dus we zeggen, hoe kom je dan in 200 platen? Ja, er worden natuurlijk ook wel eens dubbele verzoekjes ingestuurd. Maar alles wat er ingestuurd wordt, dat gaan we onthouden. Dat zetten we in een lijst. En dat draaien we dan op zo'n moment als zometeen. Dus ik zou zeggen, ga vast die koffie zetten. Ga vast die thee zetten en ja, doe straks gewoon even al het werk neerleggen. Eventjes tot rust komen. Met welke plaat, dat hoor je zometeen. Maar eerst Harry Styles en American Girl.

je vertegenwoordigt, dan is dit er sowieso een van. Toto en Rosanna bij Twente FM. Het is de tijd voor 3:50. De house slow, can you go? Deze week kun je ze even niet insturen, maar volgende week uiteraard weer wel. Maar we gaan ze gewoon even uit 2 jaar inzendingen house slow, can you go halen. En deze plaat, die hebben we nog nooit gedraaid eigenlijk in house slow, can you go. Maar hij is wel eens een paar keer binnengekomen. Maar ja, je kunt niet alles draaien, zoals ik net al zei. Cyndi Lauper en True Colors, de house slow, can you go.

0: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
1: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
2: Uw evenement of bedrijf promoten? News Outside regelt het voor u. Magazines, evenementenkranten, professionele en goedkope bouwhekdoeken, spandoeken en banieren. Alles is mogelijk bij News Outside. Bekijk alle diensten of laat u inspireren op newsoutside.nl. Newsoutside.nl.
3: Moet uw auto APK gekeurd worden? Van den Broek Auto's aan de Voltaweg 14 in Denenkamp. Telefoon 0541 356810. Kijk ook op vandenbroekauto's.nl.
4: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
5: Goedemiddag, ik ben Frank van der Klucht. Basisschool De Akkerwal in Ente krijgt een extra leslokaal. Het college van burgemeester en wethouders verplaatst een bestaande onderwijsunit naar het schoolterrein. De unit wordt in de zomervakantie geplaatst en beschikbaar voor het nieuwe schooljaar. De school groeit en heeft meer ruimte nodig omdat het akkerhuis, de huidige ruimte, vanaf augustus voor andere doeleinden inzet. Het pand van voormalig horecagelegenheid Café Jamboer aan de Hengeloze Straat in Oldenzaal wordt gesloopt. Op de locatie ontstaan 5 nieuwe woningen. Het café stond al jaren leeg. In 2004 verkochten uitbaters Toon Willemsen en Borrie Jamboer hun zaak, maar 4 jaar later runden zij deze opnieuw. Na een juridisch conflict met brouwer Heineken werd het pand ontruimd. Een musea Natura-docent in Denenkamp vraagt 80.000 euro aan de gemeente Dinkeland om dit jaar open te blijven. Het museum verkeert opnieuw in zwaar weer. Het gemeentebestuur vraagt de raad om steun. Als voorwaarde moet het museum aan een nieuwe business case werken. Het geld is nodig, terwijl Natura-docent aan een nieuw concept ontwikkelt. Heb ik nu het weer voor Twente? Vanmiddag wordt het droog en breekt de zon steeds vaker door. Bij een zwakke tot matige zuidwestenwind wordt het zo'n 18 graden. Vanavond is het overwegend droog. Bij weinig wind koelt het af naar zo'n 11 graden.
6: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het verkeer op de A28 staat in de file van Groningen naar Amersfoort tussen de afrit Ommen en knooppunt Hattemerbroek. Je hebt daardoor een ongeluk, 10 minuten oponthoud, de rechterrijstrook is dicht. Verder staat er file op de A1 vanuit Hengelo en de A12 vanuit Arnhem voor de Duitse grenzen. Op beide wegen heb je zo'n 5 minuten tijdverlies door de Duitse grenscontroles. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op

Alexander Stan, Mr. Sexo Beat. Ja, eventjes uit die house flow, can you go dit? Want je kunt er ook niet heel lang in blijven hangen, toch? Nee, we moeten ook door. En daarbij is het bijna 4 uur. En je hoort hem wel eens zeggen, 4 uur kuppenzoek natuurlijk, hè? Hey, zometeen Daft Punk, One More Time. Een van de beste platen uit de Zero's ooit gemaakt, als je het mij vraagt. Maar eerst Level 42, dit is Level

Overwegen bij Twente FM. Hey, het is door de middag en we zijn er weer doorheen gekomen hoor. Dat betekent dat de man die je zometeen naar huis brengt met het laatste nieuws en de lekkerste muziek voor onderweg naar huis. Jordy Goorman, Twente komt thuis van 4 tot 7. Wat mij betreft maakt er een mooie donderdagavond van. En ik spreek je morgen weer om 1 uur met een nieuwe door de middag.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Het is inderdaad een, het is een stevig stukje muziek.
0: Discussie.
2: Karbietschieten, het geldt voor het vuurwerk, het geldt voor Sinterklaas. Er staan nogal wat tradities wat dat betreft onder druk.
0: En Twentse cultuur.
3: Hij natuurlijk ook nog het flagon, hè, in Oortmarsen.
4: Ja. Oh ja, in Oortmarsen. Ja.
3: Het is eigenlijk met dat altijd 8 vrijgezellen jongens weer van rond de 20.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
6: Uw eigen betaalbare droomtuin, dat wil toch iedereen? Rosco.nl. Er is toch ook niks mooier om je eigen tuin te bouwen met professionele hulp. De mooiste tuin, die maak je zelf. Het Rosco-concept is er voor iedereen. Jouw kompas naar een betaalbare droomtuin. Rosco.nl.
7: Zoek je al tijden dat ene motoronderdeel? Aanstaande zondag is er naast de reguliere markt ook een bromfiets- en onderdelenmarkt in Weerselo. Vanaf 12 uur show en verkoop van bromfietsen, motoren en onderdelen. Vind je misschien net dat ene onderdeel? Kom je met een bromfiets? Heb je zelfs gratis entree? Weerselozemarkt.nl.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
8: Bij een ongeluk tussen een auto en een groep fietsers in het Zeeuwse Vogelwaarde zijn 3 fietsers omgekomen, onder wie 2 kinderen. 4 kinderen raakten zwaar gewond. De auto reed op een naastgelegen fietspad een groep van 14 fietsers aan die op schoolkamp waren. De N290 is voorlopig beide kanten op dicht. Er is opnieuw hulp voor het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel. Deze zomer stelt de gemeente Zwolle een hotel beschikbaar voor nachtopvang als er in Ter Apel geen plek is. Er kunnen elke nacht maximaal 50 mensen in terecht. Zwolle wil zo voorkomen dat asielzoekers buiten moeten slapen. In de Franse stad Toulouse geldt tijdens sommige WK-wedstrijden een avondklok voor jongeren onder de 16. Ook tijdens de wedstrijd tussen Nederland en Tunesië. Dat land heeft sterke banden met Frankrijk. Toulouse is bang dat er weer rellen uitbreken, zoals na de Champions League finale met Paris Saint-Germain 2 weken geleden. Tennisser Tellen Griekspoor is uitgeschakeld in het grastoernooi van Rosmalen. In de tweede ronde verloor hij in 2 sets van zijn Chinese tegenstander. Na afloop had Griekspoor het over een hele slechte wedstrijd, waarbij de beste speler heeft gewonnen. En dan nu het weer van Weer Online. Het is over het algemeen droog bij 18 graden. Vanavond gaat het regenen en koelt het af naar een graad of 15. Ook morgen regenachtig en fris met 17 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
9: Dit is Anneke Bosgaard van de ANWB. Op de A12 Arnhem richting Oberhausen heb je 10 minuten vertraging door de grenscontroles. En op de A28 Groningen richting Amersfoort. Bij knooppunt Hattemerbroek gebeurde een ongeluk. Hier heb je nog 10 minuten extra reistijd, maar de weg is inmiddels weer vrij. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Het is lente in Twente.

0: lekkere muziek van Shanna Spyro. Material Lover bij de middagshow voor Twente. En voor nog Total Touch met Touch Me There.
1: Twente komt thuis.
0: Welkom donderdagmiddag. Het is alweer de ene laatste werkdag van de week. Het ging een snel weekje, vind ik zelf. Ik weet niet of het bij jou zit qua gevoel dat je denkt, nou, vlieg lelijk redelijk voorbij. Hoe dan ook, vandaag wel weer een wisselvallige dag. Vanochtend hadden we nog een zonnetje, maar inmiddels weer bewolking. Er zijn buien en dat blijft nog even zo. Maar de zomer komt er ook weer aan.
1: Twente actueel.
0: Straks hoor je daar meer over hier in de middagshow voor Twente. Met vandaag in het nieuws dat de gemeente Hengelo 1 miljoen euro wil uittrekken voor het oplossen van de inzameling van afval bij hoogbouw. Vooral de inzameling van plastic en drankkartons. Dat is al jaren een discussiepunt. De bedoeling is nu dat het wordt nagescheiden. Daarin moet geïnvesteerd worden. En dat gaat 1 miljoen euro kosten, is het plan. Straks maar eens even kijken wat ze dan precies van plan zijn en of ze dat allemaal gaan halen natuurlijk. Dat is ook belangrijk. Verder een grote vondst van illegale tabak in Twente. In Enschede heeft de Fiat een hele partij aangetroffen na een anonieme tip. We gaan daar straks naar kijken. En een mooie samenwerking in Oldenzaal. Quick 20 gaat de samenwerking aan met Impuls en willen daar een ontmoetingsplek organiseren op Sportpark Vondelsweide, waardoor dus niet alleen maar getraind wordt voor het voetbal, maar dat er ook veel meer activiteiten gaan plaatsvinden die Oldenzalers samenbrengen. Dat zijn mooie plannen, daar gaan we straks over praten. Verder heel veel lekkere muziek voor je donderdagmiddag. Luna en Russo, Sarah onderweg en ook Imagination. Eerst hoor je nu Queen, de lekkere track van vandaag.
1: 4 uur. Je maag begint wat te rommelen. Het is tijd voor de lekkere track. Iedere werkdag omstreeks 4:15 bij Twente FM.

0: Luna en Russo en Voorbestemd.
1: Tot 7 uur.
2: Twente komt thuis.
0: En ook nog een fijne klassieker van Queen uit de jaren 80. Radio Gaga was de lekkere track. Jouw muzikale hart onder de riem voor je donderdagmiddag. Als je aan het einde van die werkdag denkt, jongens, is het al 5 uur? Dan hebben wij altijd de lekkere track. En dan hoop ik dat je er nog even door kan tot 1 uur of 5. Tot het eindsignaal van je werkdag. Waar we je uiteraard ook gaan verblijden met straks nog de 5 uur dat je daar plaat. Er is al veel over gediscussieerd de afgelopen jaren. Het was ook een van de hoogtepunten of inzetpunten voor de gemeenteraadsverkiezingen afgelopen maart. Het afvalprobleem in Hengelo. Want wat gaan we doen om vooral de inzameling van PMD-afval te organiseren? En Hengelo gaat nu 1 miljoen euro uittrekken om te investeren in een systeem waarbij het inzamelen bij hoogbouw niet meer gebeurt via aparte inzameling en zakken met die bekende stoeptegels. Maar dat je dus gewoon je PMD-afval bij de hoogbouw althans in de restcontainer gooit. En dan moet er een nascheidingsinstallatie komen bij Twents om het afval dan weer te scheiden. Dat gaat een hoop geld kosten. Nog wel een uitdaging. Hengelo gaat er 1 miljoen euro in investeren. Maar de bedoeling is dat het dan in 2027 ingevoerd gaat worden. Terwijl Twents dan weer zegt, ja, in 2028 op z'n vroegst is die nascheidingsinstallatie klaar. Dus er is toch een overbruggingsperiode waarin moet worden gekeken hoe ze dat dan in die periode gaan oplossen. Dus ook daar zal het laatste woord nog niet over gezegd zijn. En waarschijnlijk zullen we nog de nodige gesprekken ook in de gemeenteraad van Hengelo volgen. En daar houden we je uiteraard van op de hoogte. Onderweg, het laatste streeknieuws. En dit is Sarah bij Twente FM. Het held high.

Dat is ook Twente FM met bijvoorbeeld deze van Imagination. Hoor je niet heel vaak meer, maar ik ben er blij mee. Just an Illusion en daarvoor nog Sarah Head Held High. Donderdagmiddag, leuke suggestie kreeg ze uit binnen via de mail. Merle van Roest, die vroeg om de nieuwe single van Madonna. Die heeft de samenwerking gezocht met Sabrina Carpenter. En dat heeft best een leuke single opgeleverd.

0: Bij Tuincentrum Borghuis in Deurningen maak je van jouw huis een thuis. Met ongelooflijk veel tuin- en wooninspiratie op 25.000 vierkante meter. Het hele jaar door de mooiste planten en de nieuwste woontrends. En Tuincentrum Borghuis is iedere dag open. Tuincentrum Borghuis Deurningen. Ieder seizoen springlevend.
1: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com. De specialist in zonwerende raamfolie.
2: Hey, monteur. Edwin Evers hier. Wil jij sleutelen aan de mooiste bedrijfswagens en de dikste trucks? Kom maar op. In Groningen, Drenthe en Overijssel zoekt Volvo en Renault dealer Nijwa naar nieuwe collega's. Ben je een starter, allrounder of switcher? Ga naar werkenbijnijwa.nl en misschien vind je jouw match. We gaan elkaar zien op één van de bedrijfsfeestjes van Nijwa.
3: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
4: Goedemiddag, ik ben Frank van der Klucht. Basisschool De Akkerwal in Ente krijgt een extra leslokaal. Het college van burgemeester en wethouders verplaatst een bestaande onderwijsunit naar het schoolterrein. De unit wordt in de zomervakantie geplaatst en beschikbaar voor het nieuwe schooljaar. De school groeit en heeft meer ruimte nodig omdat het akkerhuis, de huidige ruimte, vanaf augustus voor andere doeleinden inzet. Het pand van voormalig horecagelegenheid Café Jamboor aan de Hengeloze Straat in Oldenzaal wordt gesloopt. Op de locatie ontstaan 5 nieuwe woningen. Het café stond al jaren leeg. In 2004 verkochten uitbaters Toon Willemsen en Borrie Jamboor hun zaak, maar 4 jaar later runden zij deze opnieuw. Na een juridisch conflict met brouwer Heineken werd het pand ontruimd. Een musea Natura-docent in Denenkamp vraagt 80.000 euro aan de gemeente Dinkeland om dit jaar open te blijven. Het museum verkeert opnieuw in zwaar weer. Het gemeentebestuur vraagt de raad om steun. Als voorwaarde moet het museum aan een nieuwe business case werken. Het geld is nodig, terwijl Natura-docent aan een nieuw concept ontwikkelt. Heb ik nu het weer voor Twente. Vanmiddag wordt het droog en breekt de zon steeds vaker door. Bij een zwakke tot matige zuidwestenwind wordt het zo'n 18 graden. Vanavond is het overwegend droog. Bij weinig wind koelt het af naar zo'n 11 graden.
5: Dit is Anneke Bosgaard van de ANWB. De eerste files van de avondspits ontstaan, zoals op de A50, Eindhoven richting Arnhem. Bij Bankhoef heb je 8 kilometer file met 10 minuten oponthoud. En op de A50 Arnhem richting Os, tussen knooppunt Valburg en Ravenstein, nog 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de

Dit is een groot goed en we moeten er zuinig op zijn. Freedom. George Michael zong er al over in de jaren 90. En er staat officieel, als je naar de tekst kijkt, apostrofje 90's achter. En dat komt omdat er in die tijd zo ontzettend veel platen waren die Freedom heetten. Dat George Michael dacht, nou dan zet ik er bij mij wel 90 achter. Dan weet in ieder geval iedereen dat het uit 1990 komt. Zo werkte dat ook alweer. Daarvoor nog het Twente FM streeknieuws. Je leest het na op onze website 120.nl is je nieuwsarchief. En als je toch online bent, check dan ook even 120.nl/luister. Daar vind je een nieuwe aflevering van Holy One Touch. Het enige echte evangelische programma van Twente FM en 120. Waarin we aandacht besteden aan religie en evangelie uit Twente. Dus wil je daar meer over, dan check je onze on-demand pagina twentefm.nl/luister. Vandaag een dag die startte met wat ruimte voor de zon. Inmiddels trekken er de nodige buien over met af en toe zelfs een klap onweer. Het is niet meer zo onstuimig als gisteren, maar ook vandaag weer buien. Meer over het weer vertel ik je zometeen hier bij de radio. When you're

Girlfriend was een one-hit wonder in de jaren 80. Zij kwam uit de stal van Prince, zeg ik wel eens. Hè. Die had een hele stal met allerlei artiesten die ook in zijn achtergrondkoortje zaten en af en toe dan ook solo wat dingen deden. En dat deden ze dan onder supervisie van Prince. En zo was Pebbles er ook eentje van. Welkom bij de middagshow met vandaag een dag met twee gezichten. Vanochtend toen je de gordijnen openschoof, toen was er ruimte voor de zon. Maar inmiddels is het bewolkt en vallen er de nodige buien. Dus wisselvalligheid. Vanavond en vannacht is het dan ook bewolkt. En vallen er van tijd tot tijd buien. Minimum temperaturen vannacht rond de 11 graden. Morgen, je vrijdag, is een overwegend bewolkte dag. Ook dan gedurende de dag de nodige buien ingetekend. En het wordt al maximaal 19 graden. Kijken we naar het weekend, voel ik me toch een klein beetje bekocht. Want aanvankelijk zouden we nog temperaturen boven de 20 graden krijgen. Nu is het wel droog, maar met een stevige wind. Af en toe.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals discussie.
1: Hoe kun je als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers bij je binnenkrijgt? Ja, we hopen dat het resultaat gaat opleveren.
0: Muziek.
2: Die Rhodes doen ze dan het best of zo. Die microfoon had zo hoog. En dat is op zijn tenen staat om erbij te komen.
3: Maar je kan hem ook gewoon lager zetten. Ja.
0: En religie.
4: Lofzang aan de drie enige God. Met daarin verweven wat het betekent om in Christus te zijn.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
6: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
7: Van fundering tot nok. Van voordeur tot achterdeur. Bij Morsink Bouwmaterialen kunt u werkelijk voor alles terecht. Dus ook voor sanitair, complete badkamers en keukens. Makkelijk toch? Morsink Bouwmaterialen in Delden. Kijk op morsinkdelden.nl.
8: Oh nee, mijn remmen. Maar dat geeft niks. Ik bel wel even met Vogelzang. Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Neemt uw huidige polis vrijblijvend door voor een oplossing op maat? Daarbij wordt gekeken bij verschillende banken en verzekeringsmaatschappijen. Particuliere bedrijven en verenigingen zijn verzekerd van de beste oplossing. Met Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Nieuwstraat 103 in Oldenzaal of wereldwijd via www.vogelzangverzekeringen.nl.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
9: Een ernstig verkeersongeluk in Zeeuws-Vlaanderen heeft het leven gekost aan 3 fietsers. Het zijn 2 kinderen en een volwassene. 4 kinderen raakten zwaar gewond. Op een dijk bij Vogelwaarde reed een automobilist een groep van 14 fietsende kinderen en 2 begeleiders aan. Ze waren op zomerkamp. De politie onderzoekt hoe het kon gebeuren en is op zoek naar getuigen. De automobilist is aangehouden. De N290 waar het gebeurde is voorlopig dicht. De andere kinderen en de tweede begeleider zijn opgevangen. Ook in het dorpshuis van Vogelwaarde en op de school van de kinderen is opvang geregeld voor betrokkenen bij het ongeluk. De ophokplicht voor pluimvee vanwege vogelgriep is in heel Nederland opgeheven. Door die regel moesten kippen en ander pluimvee binnenblijven. De maatregel gold alleen nog in de Gelderse Vallei, waar veel pluimveebedrijven zitten. Volgens deskundigen is de kans op vogelgriep nu zo klein dat ook daar de maatregel is geschrapt. En tijdens het WK voetbal blijven in Amsterdam zo'n 340 cafés langer open. Ze hebben zich gemeld bij de gemeente. Als kroegen langer willen open blijven, moeten ze dat nog wel minimaal 3 dagen van tevoren laten weten. Voorwaarde is dat de cafés na de normale sluitingstijd geen nieuwe bezoekers meer toelaten. En dan nu het weer van Weer Online. Vanavond en vannacht gaat het langdurig regenen. Het koelt af naar 11 tot 15 graden. Ook morgen verloopt regenachtig en fris met slechts 14 tot 17 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
10: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. In het oosten van het land is de avondspits ook in volle gang. Veel dagelijkse files die nog niet al te veel vertraging veroorzaken. Wat opvalt is de A12, Utrecht richting de Duitse grens, voor 7 na 10 minuten oponthoud. A50, Arnhem richting Os, voor Ravenstein 10 minuten vertraging. En de N35, ten slotte Zwolle richting Almelo, voor Raalte 3 kilometer file rijden met 5 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Het is lente in Twente.

0: En we draaiden ook nog de lekkere de vijf uurtje dakplaat van vandaag. Simply Red werd gedraaid met The Real Thing.
1: Twente komt thuis.
0: En daar hoop ik dan Jelle blij mee te hebben gemaakt, die hier een mailtje over stuurde. Dus zojuist gedraaid. Welkom, inmiddels 5:10. Je luistert naar de middagshow voor Twente. Het is Twente komt thuis tot 7:00 vanavond. Met wisselvalligheid en nodige buien, dat blijft nog even zo. In het weekend droger, maar nog steeds niet echt zomer, hoor.
1: Twente actueel.
0: Ik zei net al, aanvankelijk werd er begin deze week nog gesproken over temperaturen boven de 20. Dus ik had de barbecue alweer onder de hoes vandaan gehaald. Maar gaat hem niet worden dit weekend. Nou ja, het kan wel als je onder de overkapping. Misschien een terrashiertje erbij. Het wordt dan maximaal 18 graden. Pas midden volgende week zie ik ergens 25 graden. Dus we moeten nog even geduld hebben voor die zomer. Welkom bij de middagshow met onder andere vandaag bekend geworden dat nascheiding bij hoogbouw de gemeente Hengelo 1 miljoen euro gaat kosten. De bedoeling is dat vanaf 2027 de stoeptegels verdwijnen, waar mensen nu hun zakken met PMD-afval moeten neerzetten, wat ook te veel overlast zorgt in de gemeente. En dat er dan nascheidingsinstallaties komen. Maar die komen er pas op zijn vroegst in 2028, zegt Twents. Dus dat is dan wel een uitdaging. Verder een mooie samenwerking tussen Quick 20 en Impuls. Die willen namelijk op Sportpark Vondersweide in Oldenzaal een ontmoetingsplein organiseren en realiseren. Waarbij bewegen centraal staat en ook het samenkomen van de inwoners van de gemeente Oldenzaal. Daar gaan we het straks over hebben. En ook die grote vondst van tabaksproducten. De inval van de Fiat eerder deze week in Enschede. Daarover meer in de middagshow met ook lekkere muziek. Phil Collins, The Black Eyed Peas en ook Maxi Priest onderweg. Maar eerst de jaren 90 all over met Dominica, Gotta Let You Go.

0: Phil Collins hier bij de middagshow.
1: Twente komt thuis.
2: Met Jordy Goorman.
0: En daarvoor nog Dominica. Dat is een one-hit wonder in de jaren 90. Hè? Het is mijn jeugd, dus ik ken dit soort plaatjes. Maar ik kan me voorstellen dat je af en toe denkt, wat is dit nou weer? Ja, het was inderdaad niet een hele grote hit, weet ik nog. En ik had hem geloof ik op een Jabba Dabba Dance cd staan. Die had je in die tijd. Ik weet niet of je, als je een beetje uit de jaren 90 komt, dan weet je dat was de opkomst van de cd. Dat was toen hypermodern. Nou, tegenwoordig denk je, cd, wat is dat ook alweer als je wat jongere generatie bent? Dan moet je denken aan, tegenwoordig hebben we mp3'tjes natuurlijk. Ja, muziekbestanden, Spotify, On Demand, nou, dat soort dingen. Maar vroeger had je cd's. En in die tijd had je ook verzamel cd's met al het hitwerk. Nou, de Jabba Dabba Dance, de Mega Dance, de Top 100. Allemaal van die, nou ja, hè, en om nog maar te zwijgen over het... Je had ook het illegale circuit, zeg maar. Dat was in die tijd ook booming. Dan kwamen er uit illegale circuits verzamelcd's. Daar stonden echt alle hits op. Dat was echt een dingetje, zeg maar. Anders was het niet te doen, hè. Als je van iedere plaat een cd'tje wilde hebben. Want ja, downloaden, dat ging in die tijd niet. Ik geloof dat een cd-singeltje, dat kostte geloof ik 10, 15. Nou, ik denk dat het zo'n 7,5 tot 9 euro was. Nou, moet je voorstellen dat je hele top 40 wilde hebben. Dat wilde je dan als jonge man. Nou, dat was niet te doen, joh. Dat is echt een hele andere tijd dan tegenwoordig. Tegenwoordig maak je gewoon je nieuwe top 40 playlist in Spotify... en dan heb je het allemaal bij elkaar. Goed, tot zover opa vertelt. Mooie samenwerking in Oldenzaal. Quick 20 gaat een mooie samenwerking aan met Impuls... en de Stichting Ontmoetingsparken Twente. De bedoeling is dat er op Vondersweide een ontmoetingsplek gaat komen... waar niet alleen gesport wordt, maar ook inwoners van Oldenzaal... kunnen deelnemen aan activiteiten, ondersteuning kunnen vinden waar dat nodig is. De eerste stappen zijn gezet. Studenten van Saxion die onderzoeken momenteel hoe valpreventieprogramma's... kunnen worden voortgezet op het sportpark. Dus daarmee komen ook de senioren aan bod. De uitkomsten vormen de basis voor een nieuw programma Quick Actief. En dat is dan gericht op bewegen, gezondheid en ontmoeting. Lijkt me een hele mooie en belangrijke sociaal-maatschappelijke functie in Oldenzaal. Nou, houd je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Je leest er ook meer over op onze website. Daarvoor ga je naar twentefm.nl.
3: Let's get it started in here.

Lekker toch, donderdagmiddag. Lekker onderweg naar huis, hoop ik inmiddels voor je. Het einde van de werkdag is daar met Maxi Priest en Close to You. En ook nog hier de Black Eyed Peas en Let's Get It Started. Nou, zometeen het streeknieuws en update van onze nieuwsredactie. Het laatste nieuws gaat eraan komen. Eerst tijd voor gloednieuwe muziek. Calvin Harris heeft een nieuwe samenwerking met Jazzy. En dat levert Satisfyer.

0: Vennegoor Energiemanagement. Jarenlang pionier, nu de specialist in accu-opslagtechniek, zonnepanelen, autolaadpalen, energiemanagementsystemen en regeltechniek. Vrijblijvend gesprek? Kom naar Vennegoor Energiemanagement. Of kijk op vennegoorweerselo.nl. Onderdeel van de Vennegoor Installatiegroep.
1: Bij de online drogist vind je nu Pharma Noord. Hoogwaardige supplementen voor dagelijks gebruik. Met BioSelene plus Zink, waarvan selenium en zink bijdragen aan de normale werking van het immuunsysteem. En Biochromium, waarbij chroom bijdraagt tot het behoud van een normaal bloedsuikergehalte. Ontdek nu het assortiment van Pharma Noord bij de online drogist. Er is er maar één.
2: Zin in Oostenrijk, maar dan dichtbij? Reserveer.

0: kopen. Met een groep huurt dan onze almhutten voor jouw feest. De Lütscher Alm. Reserveer je nu via lütscheralm.nl.
1: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
2: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
3: Goedemiddag, ik ben Frank van der Klucht. Basisschool De Akkerwal in Ente krijgt een extra leslokaal. Het college van burgemeester en wethouders verplaatst een bestaande onderwijsunit naar het schoolterrein. De unit wordt in de zomervakantie geplaatst en beschikbaar voor het nieuwe schooljaar. De school groeit en heeft meer ruimte nodig omdat het akkerhuis, de huidige ruimte, vanaf augustus voor andere doeleinden inzet. Het pand van voormalig horecagelegenheid Café Jamboer aan de Hengeloze Straat in Oldenzaal wordt gesloopt. Op de locatie ontstaan 5 nieuwe woningen. Het café stond al jaren leeg. In 2004 verkochten uitbaters Toon Willemsen en Borrie Jamboer hun zaak, maar 4 jaar later runden zij deze opnieuw. Na een juridisch conflict met brouwer Heineken werd het pand ontruimd. Een musea Natura-docent in Denenkamp vraagt 80.000 euro aan de gemeente Dinkeland om dit jaar open te blijven. Het museum verkeert opnieuw in zwaar weer. Het gemeentebestuur vraagt de raad om steun. Als voorwaarde moet het museum aan een nieuwe business case werken. Het geld is nodig, terwijl Natura-docent aan een nieuw concept ontwikkelt. Heb ik nu het weer voor Twente. Vanmiddag wordt het droog en breekt de zon steeds vaker door. Bij een zwakke tot matige zuidwestenwind wordt het zo'n 18 graden. Vanavond is het overwegend droog. Bij weinig wind koelt het af naar zo'n 11 graden.
4: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Ook in het oosten van het land is de avondspits in volle gang. Vooral dagelijkse files zien wij daar. Zoals op de A12 van Utrecht naar Duitsland voor een 7 naar 10 minuten extra reistijd. De A50 Arnhem richting Oost tussen Valburg en Ravenstein ook 10 minuten vertraging. En de A73 Nijmegen richting Maasbracht tussen Beuningen en Malden staat 7 kilometer file en dat kost je ook 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Blijf op de hoogte.

Last Me Better, moet ik zelf zeggen. Juist op Twente FM met daarvoor nog het streeknieuws. Nieuws en achtergronden op 120.nl. En als je ook online bent, kijk dan ook even op twentefm.nl/luister. Daar vind je namelijk nog meer Twente FM. Nog meer van je favoriete radiostation. Heel veel extra radioprogramma's. Er staat een nieuwe aflevering van Jazz Meeting. Als je een beetje into the groove bent deze keer. Want de aflevering staat volop in het teken van groovy jazzy music. En zo zie je maar dat jazz eigenlijk een heel veelzijdig genre is. Het is niet alleen maar gevlieren, fluiten, geplinkenplonk. En dat ontdek je in de wekelijkse aflevering van Jazz Meeting te vinden op onze website. Daarvoor ga je dus naar twentefm.nl/luister. Onderweg King Wild naar deze lekkere muziek van Guarda. Dus even al die frustratie eruit van deze volle werkdag. We can't stop this thing we started bij de middagshow. Tot 7 uur.

oorlog in Iran maar voort blijft duren. Dus ja, dat is, laten we zo zeggen, van deze oorlog wordt niemand beter, zullen we maar zeggen. Het is toch wapengekletter van de bovenste plank. En ik hou mijn hart een beetje vast voor het WK-voetbal. Vanavond de aftrap om 9 uur, de wedstrijd in Mexico. Daar speelt Mexico de openingswedstrijd tegen Zuid-Afrika. En als je echt een nachtbraker bent, kun je ook nog de tweede wedstrijd van het WK zien. Dat is vannacht om 4 uur. Dan is Zuid-Korea-Tsjechië. Nou, ook lekker. Dus in ieder geval, dat zit op het programma, de aftrap. En Oranje komt voor het eerst aanstaande zondag in actie. Dan speelt Oranje de openingswedstrijd tegen Japan, geloof ik. Ja, het zijn geloof ik redelijke tijden. Maar ik geloof ook dat je zondag om 11 uur of zo paraat moet zitten. Dat is ook zondagavond. Dus dat is in ieder geval het schema voor Oranje. Is ook terug te vinden op de website. Met gisteren een inval van de Fiat. Die heeft een grote partij illegale tabaksproducten ontdekt bij een inval in Enschede. In totaal werden er 690.000 sigaretten, 160 kilo waterpijptabak en €57.000 aan contanten aangetroffen. Aanleiding voor het onderzoek was een anonieme tip. Er werd een illegale tabakspartij aangetroffen in een appartementencomplex en twee garageboxen. Een 55-jarige Enschedeer en een 33-jarige vrouw zijn aangehouden. Ze worden verdacht van het bezit van onveraccijnsde tabaksproducten. Nou, dat is wat. En daar gaat natuurlijk nogal wat accijnzen om. Als deze partij op de markt was gekomen, zou de staat €320.000 aan accijnsinkomsten zijn misgelopen. Is in ieder geval het bericht. Ik heb het zelf niet aangerekend, maar ik geloof het direct. Het zijn serieuze bedragen. Ik denk altijd dat de Nederlandse overheid failliet gaat als iedereen stopt met roken. Dat zal ook niet helemaal de bedoeling zijn.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl. Want het is altijd weer, als je zo'n ding uitpakt voor het eerst, dat je denkt, oké, nu is het echt.
0: Discussie.
2: Discussie gesloten lijkt me.
3: Ja, maar die vetbak kun je ook trappen.
2: Nee, die vetbak kun je trappen, maar je kunt ook gewoon rijden.
3: Oh, is dat zo?
2: Jazeker.
3: Oh,
0: En Twentse cultuur.
4: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt om bepaalde doelen te bereiken, hè, die ze zich hebben voorgenomen.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
7: Schat, wordt het niet een keer tijd voor kunststof kozijnen? De buurman heeft het ook.
8: Ja, die is huis nu echt af.
7: Ja, dankzij beterafkozijn.nl.
8: Ah, de vakluut lossen. Kwaliteit met Twentse nuchterheid.
7: Kijk op beterafkozijn.nl als het echt goed moet zijn.
9: Thema beveiliging staat voor betrokkenheid, adequaat optreden en betrouwbaarheid. Waar de concurrent stopt, gaat thema beveiliging net een stap verder. Thema beveiliging levert alle vormen van beveiliging voor zowel de zakelijke als de particuliere markt. Thema Beveiliging, de beveiligingsorganisatie van het Oosten. Telefoon 053 4800560 of stuur uw e-mail naar info@themabeveiliging.nl.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
10: De politie zoekt getuigen van het ernstige ongeluk vanmiddag in Zeeuws-Vlaanderen met een groep fietsende kinderen. Die waren met hun begeleiders op zomerkamp toen ze werden geschept door een auto. Er vielen 3 doden en 4 raakten er zwaar gewond. De politie heeft iemand aangehouden, maar wil niet zeggen of het om de bestuurder gaat. Premier Jette heeft op X op het ongeluk gereageerd. Hij noemt het afschuwelijk en heftig nieuws dat vandaag alles overschaduwt. Wat een hoogtepunt moet zijn voor elk kind en elke basisschool eindigt in een nachtmerrie, schrijft Jette. De kinderen zaten op een school in Terneuzen. De gemeente is geschokt. En ander nieuws dan. De zilveren Nipkoff-schijf voor het beste tv-programma gaat dit jaar naar de documentaire serie De Afhaal Chinees, thuisbezorgd van Omroep Zwart. Het is het vervolg op De Afhaal Chinees uit 2023 en gaat over de gevolgen van adoptie. De Nipkoff-schijf is de belangrijkste Nederlandse juryprijs voor televisie. En de man die de eerste WK-wedstrijd van Nederland gaat fluiten is de Amerikaanse scheidsrechter Ismael Elfet. Hij floot in zijn carrière ruim 1200 wedstrijden, waaronder de wedstrijd Japan-Kroatië op het WK van 4 jaar geleden. Nederland speelt zondagavond om 10 uur tegen Japan. En dan nu het weer van Weer Online. Vanavond en vannacht hebben we regen. Het koelt af naar 11 tot 15 graden. Ook morgen verloopt regenachtig en fris met slechts 14 tot 17 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
11: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Ook in het oosten van het land is de avondspits nog in volle gang. Een paar files vallen op. De A12 om te beginnen Utrecht richting de Duitse grens. Voor Duiven zo'n kleine 10 minuten vertraging. A50 Arnhem richting Os. Voor Ravenstein ook 10 minuten oponthoud. En tenslotte geldt dat ook voor de A325 van Arnhem naar Duitsland. Tussen Elst en Nijmegen staat 4 kilometer file. En zoals gezegd ook daar 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Het is lente in Twente.

0: Someone Who Isn't Me Sometimes. Daar staat Swims voor in Teddy Swims, Mr. Know-It-All.
1: Twente komt thuis.
0: Ja, Teddy, dat was gewoon zijn koosnaampje vroeger. Het is een beetje een ruwe bolste blanke pit als je Teddy Swims ziet. Grote kerel, veel tatoeages, piercings, dat soort dingen. Maar het is diep van binnen gewoon echt een hele aardige kerel. Ik heb er wel eens interviews mee gezien waarin hij bijna in tranen was dat hij aanstaand vader was.
1: Twente actueel.
0: Ja, zo werkt dat dan vaak, hè. Daarvoor nog Little Steven Bitterfruit, de officiële aftrap van je donderdagavond. Welkom bij de middagshow voor Twente. Het is vandaag 11 juni, het is een beetje een wisselvallige dag. Vanochtend toen je de gordijnen openschoof was er nog een zonnetje, maar inmiddels buien. En ook vanavond en vannacht, dan kunnen er af en toe buien vallen en liggen de minimumtemperaturen rond de 11 graden. En voor de zomer moet je nog even geduld hebben, want pas midden volgende week lijken de temperaturen weer iets boven de 20 uit te komen. Details daar uiteraard straks meer over. Verder vandaag in het nieuws dat de Field, ik had het net al even over in Enschede, een grote partij illegale tabaksproducten heeft aangetroffen. Er zijn 2 mensen aangehouden. Verder een rustig verlopende demonstratie in Frieseveen. Er is protest daar tegen een komst van een asielzoekerscentrum. Ik vind het eigenlijk te zot voor woorden dat we daar zo ontzettend veel ophef over hebben. Natuurlijk is het belangrijk dat we daar met de inwoners over in gesprek gaan. Maar ik heb ook wel het idee dat het een soort opruiing is. Dat echt bepaalde groepen het hele land doortrekken om vooral die protesten aan te voeren. Maar goed. Verder gaan we het hebben over de mooi meegenomen bus. Die rijdt in Wierden. Wat heb je eraan? Wat kun je ermee? Dat antwoord krijg je straks in de middagshow met uiteraard fijne muziek. Je hoort Mariah Carey, Afrojack en Lucas en Steve. Eerst tijd voor Kate Bush.

oude Bob. En With You, met daarvoor nog Kate Bush. En iets uit de jaren 80, Running Up the Hill bij Twente FM. Welkom, fijn dat je luistert. Het is in ieder geval alweer donderdagavond. De ene laatste werkdag van de week, die zit erop. Morgen de vrijdag, en dan is het alweer lekker weekend. Nou, dat is een lekker idee, toch? De zomer die schijnt eraan te komen. Als je naar buiten kijkt, kan ik me voorstellen dat je nog niet echt in de zomerse stemming bent. Want het is vandaag ook wisselvallig met de nodige buien. En het lijkt erop dat het ook aan de frisse kant blijft, nog tot en met het weekend. Maar hij komt er echt aan, de zomer. En de zomer is natuurlijk over het algemeen voor iedereen een beetje een moment van rust en plezier en leuke dingen doen. Maar ja, het is niet voor iedereen vanzelfsprekend. En daarom is er een mooi initiatief in Wierden. Want de mooi meegenomen bus van De Welle die gaat weer rijden in de zomervakantie. Vanaf deze maand rijdt hij al tot en met september diverse uitstapjes voor inwoners van de gemeente Wierden die zelfstandig wonen, maar het ook wel eens leuk vinden om er gewoon op uit te gaan en niet zelf misschien de middelen hebben of mensen kennen waarmee ze erop uit kunnen. Dan kun je je aanmelden bij de mooi meegenomen bus. Dat kun je doen via de website van De Welle, of je belt even met De Welle. En dan zijn er allerlei uitstapjes. Er is een heel programma gemaakt voor deze zomer. Daar vertelde in ieder geval vanochtend Jolande van Rooij over. Zij is van De Welle. Over wat er allemaal te doen is. Allemaal activiteiten die in ieder geval gepland zijn. Onder andere bezoekjes aan openluchtmusea. Een koesafari. Nou, zo gek kun je niet verzinnen of ze gaan het wel doen. En op de website van de mooie meegenomen bus kun je het zomerprogramma in ieder geval bekijken. En wil je er meer over weten, check dan even die website. Dan misschien nog wel een leuke activiteit om er even buiten te trekken. Ik vind het altijd mooie initiatieven. Daar zouden we er veel meer van moeten hebben in Twente. Het is toch een beetje Twentse naberschap, zullen we maar zeggen. He, niet iedereen is altijd even gezegend met een grote groep vrienden en sociaal netwerk. En dan is het fijn als je er even op uit kunt met een paar leuke mensen. Welkom bij de middagshow. We zijn er voor jou met Mariah Carey en Dream Lover.

Afrojack. Lucas en Steve en Anywhere With You. En daarvoor nog Mariah Carey, Dream Lover bij Twente FM. Nou, zometeen maar eens even een update van onze nieuwsredactie. Het laatste streeknieuws gaat eraan komen. Je wordt bijgepraat naar de nieuwe single van Martin Garrix en Ed Sheeran samen.

0: Waar ik mijn groen koop? Hier bij Groenkoop Frieseveen. Ze hebben volop keuze in tuinplanten en lei- en laanbomen van eigen kwekerij. En het mooie is, Groenkoop plant ze zelfs in de grond. En ik zag op groenkoop.com dat ze ook mooie bossen bloemen hebben. Dus, kijk eens. Mooi, hè? Groenkoop Frieseveen. Dat is gewoon goed en goedkoop groen.
1: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.

0: of je bestelt gemakkelijk en snel op sledering.nl.
1: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
2: Goedenavond, ik ben Frank van der Klucht. Het Stedelijk Museum Almelo verhuist definitief naar het historische Hofkushuis aan de Grote Straat. Na jaren van onzekerheid over het pand uit de 18e eeuw komt er eindelijk schot in het proces. De huidige locatie aan de Prinsenstraat is inmiddels veel te klein geworden voor de collectie. Het nieuwe pand biedt de broodnodige ruimte voor een centrale stadslocatie voor bezoekers. De vernieuwde Weemselenbrug in Alberg is officieel in gebruik genomen na een grondige reconstructie. De gemeenteraad van Te Bergen besloot tot deze vervanging omdat de oude constructie niet meer voldeed. Tijdens de werkzaamheden bleef het vertrouwde uiterlijk behouden. De brug is een essentiële verbinding voor de omgeving, waardoor inwoners en bezoekers de route de komende jaren weer veilig kunnen benutten. En Evelien Veldman-Post uit Hengelo is in Utrecht benoemd tot ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Burgemeester Sander Schelberg speelde de onderscheiding op tijdens de 47e Nationale Scheikunde-Olympiade. Veldman zet zich al 30 jaar in voor onderwijs, de natuurwetenschappen en de talentontwikkeling van jongeren. Zij vormt een onmisbare schakel tussen het onderwijs, de diverse organisaties en de vele enthousiaste deelnemers. Heb ik nu het weer voor Twente. Vanavond en vannacht is het overwegend droog. Bij weinig wind koelt het af naar zo'n 11 graden. Morgen vallen in de ochtend weer enkele buien met tussendoor de zon.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. De avondspits loopt in het oosten van het land op zijn eind. En file nog, en die staat op de A50 van Arnhem naar Oost. Dus knoopt Ewijk en Ravenstein 5 kilometer met 5 minuten vertraging. En tot zover de A.

En ook nog hier het Twente FM streeknieuws op onze website. 120.nl vind je meer nieuws en achtergronden, jouw persoonlijke nieuwsarchief. En online ook terug te vinden een gloednieuwe aflevering van het programma De Vrienden van Muziekfreak. Dat vind je via twentefm.nl/luister. Met een geschiedkundige aflevering, zou ik bijna willen zeggen. Geheel in het teken van de roemruchte jaren 70. Muziek, her, dolle mina's, kralingen. Nou ja, van alles en nog wat is er terug te luisteren in De Vrienden.

Michael Jackson. Er staat er ook weer eentje op Netflix, zag ik deze week in de top 10 van best bekeken. Ik moet hem nog kijken. Ik heb ook nog niet dat ik denk, nou, waar zou dit dan weer over gaan? Dus ga ik dingen zien die ik nog niet wist. Het is een soort onuitputtelijke bron voor inspiratie. Michael Jackson, Rock With You. Vandaag een dag met twee gezichten. Vanochtend een zonnetje, maar inmiddels dus buien. Ook vanavond en vannacht is het bewolkt. De minimumtemperaturen liggen rond de 11 graden. Morgen hier vrijdag is een grijze dag. Ook dan geregeld buien en het wordt niet warmer dan 19 graden. Het weekend, daar is het gelukkig wat droger. Zondag kan er misschien, of zaterdag kan er misschien nog een enkel buitje in de ochtend bij zitten. Maar later wordt het droger. De zon die krijgt wat ruimte. Maar er staat wel een vrij stevige westerwind. Dat betekent dat temperaturen blijven steken bij een graad of 18. Begin volgende week in eerste instantie nog fris. Later in de week komt de zon er nog vaker bij en lopen de temperaturen op naar misschien wel 25 graden.

0: Een beetje mosterd aan de maaltijd is het natuurlijk wel, hè, Drive Safe. Want ik hoop toch dat je inmiddels bent aanbeland thuis en dat je aan het genieten bent van je vrije donderdagavond. Zojuist Drive Safe van Miles Smith en Now Horn hier op Trent FM. En daarmee aan het einde gekomen van de middagshow. Maar dat is ook goed nieuws, want het betekent zometeen na zevenen. Nicky van Sponzen zijn ze met de avonddienst.
1: C'est la vie, she sang to me. Je me rappelle, j'étais petit. I was just

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Het is inderdaad een, het is een stevig stukje muziek.
0: Discussie.
2: Karbiet schieten, het geldt voor het vuurwerk, het geldt voor Sinterklaas. Er staan nogal wat tradities wat dat betreft onder druk.
0: En Twentse cultuur.
3: Hij natuurlijk ook nog het vlagon, hè, in Oortmarsum.
4: Ja. Oh ja, in Oortmarsum.
3: Ja. Dus eigenlijk moet dat altijd 8 vrijgezellen jongens weer van rond de 20.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen. Wil jij 500 euro netto verdienen?
6: Wat?
5: Als jij een vakspecialist in de elektrotechniek kent die bij Brusje Elektrotechniek past en ervoor zorgt dat die persoon solliciteert, ontvang je maar liefst een beloning van 500 euro.
6: Wow.
5: Kijk voor alle voorwaarden op werkenbij.brusje.nl/geldverdienen. Brusje doet meer met je.
7: Voor een fijne prijs met een grote groep vakantie vieren? Het kan op de vakantie- en kampeerboerderij van recreatieverblijf De Roezeberg in Oud-Marsum. De ideale locatie om met jong en oud te vertoeven en even tot rust te komen. Ook voor uitstapjes of introductiedagen is De Roezeberg het perfecte low-budget-adres. Er is plek voor groepen van 30 tot 90 personen. Meer informatie op deroezeberg.nl.
8: Oude Nijhuis Koeltechniek Weerselo is dé koelspecialist voor het MKW en particulier. Van een koel- en vriescel tot een airco voor een frisse werkplek of woning. Oude Nijhuis levert, installeert, onderhoudt en ontwerpt. Installateur? Wij ondersteunen ook bij het in bedrijf stellen van koeltechnische producten. Oude Nijhuis Koeltechniek.nl.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
9: De 14 fietsende kinderen die vanmiddag in Zeeland betrokken waren bij een ernstig verkeersongeluk waren met hun basisschool uit Axel op zomerkamp. De groep met 2 begeleiders werd geschept door een auto. 2 kinderen en een volwassene kwamen om en 4 kinderen raakten zwaar gewond. De toedracht wordt nog onderzocht. In Tilburg is een man neergeschoten die met zijn zoon op het terras van een frietzaak zat, meldt Omroep Brabant. Hij werd in zijn been geraakt en is naar het ziekenhuis gebracht. De schutter is gevlucht. De politie is naar de dader op zoek en roept getuigen op zich te melden. Vals alarm in het Pentagon in Washington. Daar werden delen van het Amerikaanse ministerie van Defensie afgesloten en ontruimd vanwege een mogelijke gevaarlijke stof. Volgens Amerikaanse media bleek het uiteindelijk te gaan om een storing in het luchtkwaliteitssysteem. Het Pentagon is weer vrijgegeven. Bij een stadion in Mexico-stad zijn al urenlang tienduizenden Mexicanen op de been voor de WK-openingswedstrijd tussen Mexico en Zuid-Afrika. Die begint om 9:00 na de openingsceremonie. Intussen traint Oranje ook vandaag zonder de geblesseerde keeper Bart Verbrugge. Toch denkt bondscoach Koeman dat hij zondag tegen Japan gewoon meespeelt. En dan nu het weer van Weer Online. Vanavond en vannacht is het regenachtig. De minima komen uit tussen de 11 en 15 graden. Morgen verloopt ook grijs en het gaat opnieuw regenen. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Het is lente in Twente.

10 keer vulde hij de Johan Cruijff Arena. En iedere avond veranderde Amsterdam in één grote Harry Styles singalong. Op zijn nieuwste album, Kiss All The Time, Disco Occasionally, staat het volgende nummer wat ik voor je ga draaien als track nummer 10. Inmiddels is dit nummer uitgegroeid tot een grote publieksfavoriet. Dus als ik jou was, zou ik lekker je stoel naar achteren schuiven, muziek een tikkie harder en even gewoon lekker mee gaan dansen. Hier is Harry Styles met Dance No More.

Het is weer de tijd van het jaar, hè? In Twente wordt weer gezocht naar de grootste Twentenaar. En via een publieksverkiezing mag jij als inwoner namen aandragen van mensen die volgens jou veel hebben betekend voor de regio. Opvallend genoeg waren de afgelopen dagen al meer dan 200 inzendingen binnen. En de verkiezing zorgt natuurlijk altijd voor een mooie discussie. Want, ja, wie gaat hem winnen? Wordt het Willem Wilmink of Herman Vinkers? Een sporter, een ondernemer of misschien wel een lokale held? Als jij nou iemand kent waarvan jij denkt, jeetje, dat vind ik eigenlijk gewoon de grootste Twentenaar, draag die dan ook gewoon aan. Je weet maar nooit.

De volgende plaat is een echte klassieker uit de jaren 90. This Is How We Do It van Montel Jordan. Uit 1995 alweer. Echt een feel-good plaat met een mix van R&B en hip-hop. En het nummer draait helemaal om de vrijdagavond in de wijk. Samenkomen met vrienden, muziek keihard aan. Dansen en lekker het weekend goed inknallen. De track werd echt een wereldhit. En is meteen herkenbaar zodra je het nummer hoort. Een leuk weetje, Montel Jordan heeft later een opvallende carrière switch gemaakt. Hij is namelijk dominee geworden, van feesthitmaker naar preekstoel dus. Dat hoor je niet elke dag. This

0: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
1: Zoek je al tijden dat ene motoronderdeel? Aanstaande zondag is er naast de reguliere markt ook een bromfiets- en onderdelenmarkt in Weerselo. Vanaf 12 uur show en verkoop van bromfietsen, motoren en onderdelen. Vind je misschien net dat ene onderdeel? Kom je met een bromfiets? Heb je zelfs gratis entree. Weerselozemarkt.nl.
2: Ook je dieselopslagtank vullen? Oliehandel Roeleveld Rolink levert diesel E en 590 in heel Noordoost-Twente. Vandaag besteld, morgen in de tank. De agrariër, aannemer en transporter kan niet zonder Oliehandel Roeleveld Rolink. Bel voor de scherpste prijs.
3: Bij Roeleveld Rolink, diesel E en 590 zonder biocomponenten.
2: Ga snel naar roeleveldrolink.nl.
4: Uw eigen betaalbare droomtuin, dat wil toch iedereen? Rosco.nl. Er is toch ook niks mooier om je eigen tuin te bouwen met professionele hulp. De mooiste tuin, die maak je zelf. Het Rosco-concept is er voor iedereen. Jouw kompas naar een betaalbare droomtuin. Rosco.nl.
5: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
6: Goedenavond, ik ben Frank van der Klucht. Het Stedelijk Museum Almelo verhuist definitief naar het historische Hofkushuis aan de Grote Straat. Na jaren van onzekerheid over het pand uit de 18e eeuw komt er eindelijk schot in het proces. De huidige locatie aan de Prinsenstraat is inmiddels veel te klein geworden voor de collectie. Het nieuwe pand biedt de broodnodige ruimte voor een centrale stadslocatie voor bezoekers. De vernieuwde Weemselenbrug in Alberg is officieel in gebruik genomen na een grondige reconstructie. De gemeenteraad van Tebergen besloot tot deze vervanging omdat de oude constructie niet meer voldeed. Tijdens de werkzaamheden bleef het vertrouwde uiterlijk behouden. De brug is een essentiële verbinding voor de omgeving, waardoor inwoners en bezoekers de route de komende jaren weer veilig kunnen benutten. En Evelien Veldman-Post uit Hengelo is in Utrecht benoemd tot ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Burgemeester Sander Schelberg speelde de onderscheiding op tijdens de 47e Nationale Scheikunde-Olympiade. Veldman zet zich al 30 jaar in voor onderwijs, de natuurwetenschappen en de talentontwikkeling van jongeren. Zij vormt een onmisbare schakel tussen het onderwijs, de diverse organisaties en de vele enthousiaste deelnemers. Heb ik nu het weer voor Twente. Vanavond en vannacht is het overwegend droog. Bij weinig wind koelt het af naar zo'n 11 graden. Morgen vallen in de ochtend weer enkele buien met tussendoor de zon.
5: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 1twente.nl.

Ik moet het toch even ergens met je over hebben, hoor. Ik weet niet wat jij ervan vindt dat Mats Rots gaat vertrekken bij FC Twente. Hij gaat natuurlijk voor 16 miljoen euro, of ongeveer 16 miljoen euro, naar Hoffenheim in Duitsland. En volgens mij is dat de allerhoogste transfersom ooit voor een jeugdspeler. Die begon is bij FC Twente en is uitgegroeid voor een van de beste verdedigers ooit. En het is wel een enorme mijlpaal. Vooral voor Mats natuurlijk zelf, ook voor de club en zeker ook voor de jeugdopleiding. Ik bedoel, dan doen ze daar toch iets heel erg goed. En het onderstreept natuurlijk ook meteen dat FC Twente niet alleen talent ontwikkeld voor de Eredivisie, maar ook voor de internationale top. Ik weet niet hoe het met jou zit, maar ik ga hem wel missen. Maar gelukkig blijft zijn broer nog bij Twente. Tenminste, laten we dat hopen.

Als ik zeg Back to Black, dan zeg jij thuis waarschijnlijk meteen Amy Winehouse. Tenminste, dat hoop ik dan. Het volgende nummer wat ik voor je klaar heb staan heet You Know I'm No Good. En komt inderdaad van dat album Back to Black, wat uitkwam alweer in 2006 en meteen haar wereldwijde doorbraak werd. Amy had trouwens een hele opvallende droom. Ze fantaseerde dat ze een rollerskatende serveerster zou worden. Zoals je dat zag in van die oude Amerikaanse films. Lekker een beetje vrij en speels. Altijd een beetje onderweg op die rollerskates. Maar uiteindelijk koos ze natuurlijk voor iets wat haar echt onvergetelijk maakte. Muziek die recht door het hart gaat. Hier is Amy Winehouse.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals discussie.
1: Hoe kun je als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers bij je binnenkrijgt? Ja, we hopen dat het resultaat gaat opleveren.
0: Muziek.
2: Die Rode Doe zat dan het best of zo. Die microfoon had zo hoog. En dat is op zijn tenen staat om erbij te komen.
3: Maar je kan hem ook gewoon lager zetten, hè?

0: Luister. Oude Nijhuis Koeltechniek Weerselo is dé koelspecialist voor het MKW en particulier. Van een koel- en vriescel tot een airco voor een frisse werkplek of woning. Oude Nijhuis levert, installeert, onderhoudt en ontwerpt. Installateur? Wij ondersteunen ook bij het in bedrijf stellen van koeltechnische producten. Oude Nijhuis Koeltechniek.nl.
1: Uw evenement of bedrijf promoten? News Outside regelt het voor u. Magazines, evenementenkranten, professionele en goedkope bouwhekdoeken, spandoeken en banieren. Alles is mogelijk bij News Outside. Bekijk alle diensten of laat u inspireren op nieuwsoutside.nl. Nieuwsoutside.nl.
2: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
5: Schat, wordt het niet een keer tijd voor kunststof kozijnen? De buurman heeft het ook.
6: Ja, die is huis nu echt af.
5: Ja, dankzij beterafkozijn.nl.
6: Ja, de vakluut lossen. Kwaliteit met Twentse nuchterheid.
5: Kijk op beterafkozijn.nl als het echt goed moet zijn.
7: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentseadverteren.nl.
8: Twente FM Nieuws.
9: Goedenavond, ik ben Daphne van der Meijs. De aanrijding tussen een auto en een groep fietsende kinderen in Zeeland heeft nog een leven geëist. Een van de zwaargewonde kinderen is overleden. Daarmee zijn 3 kinderen en een leraar omgekomen. 3 kinderen liggen nog zwaargewond in het ziekenhuis. Ze waren op zomerkamp toen ze door een auto werden geschept. De 19-jarige bestuurder is aangehouden. Een deel van de medewerkers van het Nijmeegse Radboud UMC die in quarantaine zaten om het hantavirus mogen weer gaan en staan waar ze willen. In totaal 12 medewerkers behandelden een patiënt die op het cruiseschip Hondius met het hantavirus besmet was geraakt. De medewerkers die niet werkten met het bloed van de patiënt zijn weer uit quarantaine. Het WK voetbal is officieel begonnen. In Mexico-stad is de openingsceremonie van het toernooi van start gegaan in een uitverkocht stadion met ruim 80.000 mensen. Er zijn optredens van onder meer Shakira, Burna Boy en Andrea Bocelli. Het WK is dit jaar in Mexico, de Verenigde Staten en Canada. Het gaat nog wel even duren voordat de triomfboog die president Trump in Washington wil laten bouwen af is. Het kost 3 jaar lang bijna dag en nacht werk, blijkt uit documenten. De boog lijkt op de Arc de Triomphe in Parijs, maar wordt hoger, 75 meter. In Amerika 250 feet. Een verwijzing naar het 250-jarig bestaan van de VS. En dan nu het weer van Weer Online. Vanavond en vannacht gaat het regenen en het koelt af naar 15 graden. Ook morgen veel regen en het is fris met slechts 14 tot 17 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
8: Het is lente in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De avonddienst. Nicky van Sponsen.

How Will I Know van Whitney Houston. Ik heb wel herinneringen hoor aan Whitney Houston. Mijn broer was groot fan. Misschien is hij dat eigenlijk nog steeds, dat weet ik niet. Maar mijn broer was destijds groot fan van Whitney Houston. En zag haar op MTV voorbij komen in een videoclip. En die zei, als zij ooit naar Nederland komt, dan gaan wij daar naartoe. Ik zei er natuurlijk ja op. Maar ja, ze kwam. Dus ik met mijn broertje in de trein naar... Ik weet nou niet meer of dat in Amsterdam was of in Rotterdam. Maar wij naar dat concert gegaan. En ik moet eerlijk zeggen, ik ben heel erg blij dat ik haar live heb zien performen. Want wat is zij goed? Wat was zij goed? Ze had me toch een stem waar je u tegen zei. Ze kleedde zich natuurlijk 10 keer om, maar het was zo verschrikkelijk indrukwekkend. Dus ik ben heel blij dat ik de kans heb gehad om haar live te zien. En dat geldt ook voor de volgende plaat die ik voor je klaar heb staan. Sam Fender. Fantastische singer-songwriter die langzaam maar gestaag aan het groeien is. En natuurlijk te horen is bij Twente FM samen met Olivia Dean met Rain Me In.

Het is vanavond eigenlijk zover, hè? Het WK gaat eigenlijk van starten in Mexico. En daarna barst het los in Amerika en in Canada. Een WK waaraan 48 landen meedoen. En dus ook 48 keer spanning, verrassingen en nachtenlang voor voetbal. Voor Nederland begint het toernooi met serieuze ambities en een duidelijke boodschap. Want elke wedstrijd telt. Dat hebben we natuurlijk gemerkt tijdens de oefenwedstrijd in de Kuip tegen Algerije, waar we verloren. Dat had volgens mij helemaal niet gehoeven. Maar ja, goed, ik ben natuurlijk gewoon helemaal geen coach. Maar ik ben iemand die op de bank vooral weet hoe het beter moet. Ik weet niet of jij dat ook hebt, maar ik ben er echt wel zo een. Maar iedereen is natuurlijk gewoon wel gewaarschuwd van het Nederlandse elftal. Want je moet gewoon helemaal niemand onderschatten op weg naar die wereldtitel. Maar heel eerlijk is eerlijk, het WK speelt zich waarschijnlijk niet helemaal alleen in je huiskamer af. Misschien ga je ook nog wel met vrienden lekker op een terras kijken. Bijvoorbeeld in Enschede rondom de Oude Markt, waar horeca zich klaarmaakt voor lange voetbalavonden vol met oranje sfeer, koude drankjes en vooral heel veel gezelligheid samen. De gemeente Enschede heeft afspraken gemaakt over het plaatsen van schermen op terrassen, zodat supporters samen veilig en gezellig voetbal kunnen kijken in de stad. Dus of je nou thuis zit in een café of midden op een vol terras in het centrum van Enschede, of misschien wel in Oldenzaal of in Ammerlo of in Hengelo, als oranje speelt, dan is het hier in Twente natuurlijk één groot feest.

0: Van fundering tot nok, van voordeur tot achterdeur. Bij Morsink Bouwmaterialen kunt u werkelijk voor alles terecht. Dus ook voor sanitair, complete badkamers en keukens. Makkelijk toch? Morsink Bouwmaterialen in Delden. Kijk op morsinkdelden.nl.
1: Bij Tuincentrum Borghuis in Deurlingen maak je van jouw huis een thuis. Met ongelooflijk veel tuin- en wooninspiratie op 25.000 vierkante meter. Het hele jaar door de mooiste planten en de nieuwste woontrends. En Tuincentrum Borghuis is iedere dag open. Tuincentrum Borghuis Deurlingen. Ieder seizoen springlevend.
2: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
3: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
4: Zin in Oostenrijk, maar dan dichtbij.

0: dan onze almhutten voor jouw feest. De Lütscher Alm. Reserveer je nu via lütscheralm.nl.
1: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
2: Goedenavond, ik ben Frank van der Klucht. Het Stedelijk Museum Almelo verhuist definitief naar het historische Hofkushuis aan de Grote Straat. Na jaren van onzekerheid over het pand uit de 18e eeuw komt er eindelijk schot in het proces. De huidige locatie aan de Prinsenstraat is inmiddels veel te klein geworden voor de collectie. Het nieuwe pand biedt de broodnodige ruimte voor een centrale stadslocatie voor bezoekers. De vernieuwde Weemselenbrug in Alberg is officieel in gebruik genomen na een grondige reconstructie. De gemeenteraad van Te Bergen besloot tot deze vervanging omdat de oude constructie niet meer voldeed. Tijdens de werkzaamheden bleef het vertrouwde uiterlijk behouden. De brug is een essentiële verbinding voor de omgeving, waardoor inwoners en bezoekers de route de komende jaren weer veilig kunnen benutten. En Evelien Veldman-Post uit Hengelo is in Utrecht benoemd tot ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Burgemeester Sander Schelberg speelde de onderscheiding op tijdens de 47e Nationale Scheikunde-Olympiade. Veldman zet zich al 30 jaar in voor onderwijs, de natuurwetenschappen en de talentontwikkeling van jongeren. Zij vormt een onmisbare schakel tussen het onderwijs, de diverse organisaties en de vele enthousiaste deelnemers. Heb ik nu het weer voor Twente. Vanavond en vannacht is het overwegend droog. Bij weinig wind koelt het af naar zo'n 11 graden. Morgen vallen in de ochtend weer enkele buien met tussendoor de zon.
1: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 1Twente.nl.

Nee. Ik weet niet of jij net als ik van live muziek hou, maar ik kwam dus iets tegen en daar werd ik zo enthousiast van. Want aanstaande zaterdag wordt er in Denenkamp Sound Gardens georganiseerd. En dat vind ik echt een fantastisch leuk initiatief. Want dat is een combinatie van Denenkampse gastvrijheid en live muziek in de tuinen rondom het centrum van het dorp. Er worden dus in 13 tuinen wordt er live muziek gemaakt voor jong en oud van 6 tot 10. Dus als jij nou denkt, dat lijkt me nou ook echt heel erg leuk, dan is zaterdagavond van 6 tot 10 Denenkamp the place to be.

Stella. Ja, je moet toch meezingen als je dit nummer hoort van Lionel Richie. Dat moet je trouwens denk ik ook doen bij de volgende plaat die ik voor je klaar heb staan. Die is trouwens aangevraagd door Michael en Mirella. Vind ik wel echt grappig, M&M. En dat hebben ze gedaan omdat dit nummer voor hen echt een speciale betekenis heeft. Op dit nummer hebben ze voor het eerst met elkaar gezoend in 2011. Hebben ze gedraaid op hun trouwdag. En na al die tijd zijn ze nog steeds heel erg gelukkig samen. Het nummer van Carly Rae Jepsen, Call Me Maybe, gaat erover. Van joh, ik kom jou tegen. We zien elkaar. Er ontstaat een klik. Er gebeurt iets. En ik geef jou mijn nummer. En dan in de hoop dat hij haar terug gaat bellen. Nou, in dit geval bij Michael en Mirella is dat zeker gebeurd. Hij heeft er gewoon gebeld. Ze zijn gaan daten. Ze zijn getrouwd. En speciaal voor hen hier bij Twente FM, Call Me Maybe.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online-programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl. Want het is altijd weer, als je zo'n ding uitpakt voor het eerst, dat je denkt, oké, nu is het echt.
0: Discussie.
2: Discussie gesloten, lijkt me.
3: Ja, maar die vetbike kun je ook trappen.
2: Nee, die vetbike kun je trappen. Maar je kunt ook gewoon rijden.
3: Oh, is dat zo?
2: Ja, zeker.
3: Oh,
0: En Twentse cultuur.
4: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt om bepaalde doelen te bereiken, hè, die ze zich hebben voorgenomen.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Moet uw auto APK gekeurd worden? Van den Broek Auto's aan de Voltaweg 14 in Denenkamp. Telefoon 0541 356 810. Kijk ook op vandenbroekauto's.nl.
6: Een mooie tuin? Huzink Bouwmaterialen in Geesteren heeft altijd 10.000 vierkante meter keramische tegels op voorraad. Maar ook muurblokken, zand, split, gebakken bestrating en deze betonterrastegels. Bij Huzink in 10 kleuren voor €22,95 per vierkante meter. Huzinkbouwmaterialen.eu.
7: Oh nee, mijn ruit. Maar dat geeft niks. Ik bel wel even met Vogelzang. Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Neemt uw huidige polis vrijblijvend door voor een oplossing op maat? Daarbij wordt gekeken bij verschillende banken en verzekeringsmaatschappijen. Particuliere bedrijven en verenigingen zijn verzekerd van de beste oplossing. Met Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Nieuwstraat 103 in Oldenzaal of wereldwijd via www.vogelzangverzekeringen.nl.
8: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.

0: of je bestelt gemakkelijk en snel op Vledering.nl.
1: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
2: Goedenavond, ik ben Daphne van der Meijs. De aangehouden verdachte van de dodelijke aanrijding met een groep fietsende kinderen in Zeeland is een 19-jarige man uit Hulst. De kinderen waren op schoolkamp en werden bij Vogelwaarde geschept door een auto. Er vielen 4 doden en 3 kinderen zijn zwaar gewond. Of de verdachte de auto bestuurde is niet bekendgemaakt. En de Zeeuwse gemeente Terneuzen heeft geschokt gereageerd en zegt mee te leven met alle betrokkenen. De waarnemend burgemeester is diep geraakt en spreekt van een hartverscheurend drama. Hij zegt dat veel inwoners het verdriet intens zullen voelen. Bij de basisschool in Axel zijn bloemen neergelegd. President Trump zegt voorlopig af te zien van nieuwe aanvallen op Iran. Volgens hem gaan de gesprekken met Iran en andere landen in het Midden-Oosten de goede kant op. Trump zegt dat er op hoofdlijnen een akkoord ligt. Of Iran daar zelf ook echt mee heeft ingestemd is nog niet duidelijk. En het WK voetbal is nu echt begonnen. Tijdens de openingsceremonie in een stadion in Mexico-stad gingen de 83.000 toeschouwers uit hun dak. Helemaal toen Shakira en Burna Boy het WK-lied Die Die zongen. Vanavond is ook de eerste wedstrijd van het toernooi. Gastland Mexico speelt tegen Zuid-Afrika. En dan nu het weer van Weer Online. Vanavond is het overal bewolkt en vanuit het westen trekt er regen over het land. Ook vannacht is het regenachtig. Morgen wordt er ook regen verwacht en is het fris met maximaal 17 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Het is lente in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM.

0: Schat, wordt het niet een keer tijd voor kunststof kozijnen? De buurman heeft het ook.
1: Ja, die is huis nu echt af.
0: Ja, dankzij beterafkozijn.nl.
1: Ja, de vakken u het lossen. Kwaliteit met Twentse nuchterheid.
0: Kijk op beterafkozijn.nl, als het echt goed moet zijn.
2: Vennegoor Energiemanagement, jarenlang pionier. Nu de specialist in accu-opslagtechniek, zonnepanelen, autolaadpalen, energiemanagementsystemen en regeltechniek. Vrijblijvend gesprek? Kom naar Vennegoor Energiemanagement. Of kijk op vennegoorweerselo.nl. Onderdeel van de Vennegoor Installatiegroep.
3: Zin in Oostenrijk, maar dan dichtbij? Reserveer nu bij Steakhouse Lützer Alm in Enschede. Gewoon in Twente. Dan eet je de heerlijkste gerechten uit de voortreffelijke open keuken en waai je toch midden in de Alpen. Met een groep huurt dan onze almhutte voor jouw feest. De Lützer Alm. Reserveer je nu via lützeralm.nl.
4: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
5: Last van kalknagels? Ontdek de Fungi X kalknagelpleister Forte. Deze intensieve behandeling behandelt kalknagels effectief, vermindert verkleuring en maakt de nagel zichtbaar gladder en verzorgder. Met zichtbaar resultaat al na 4 weken. Profiteer nu tijdelijk van 50% korting op het Fungi X assortiment bij de online drogist. Er is er maar één.
6: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
7: Goedenavond, ik ben Frank van der Klucht. Het Stedelijk Museum Almelo verhuist definitief naar het historische Hofkushuis aan de Grote Straat. Na jaren van onzekerheid over het pand uit de 18e eeuw komt er eindelijk schot in het proces. De huidige locatie aan de Prinsenstraat is inmiddels veel te klein geworden voor de collectie. Het nieuwe pand biedt de broodnodige ruimte voor een centrale stadslocatie voor bezoekers. De vernieuwde Weemselenbrug in Alberg is officieel in gebruik genomen na een grondige reconstructie. De gemeenteraad van Tebergen besloot tot deze vervanging omdat de oude constructie niet meer voldeed. Tijdens de werkzaamheden bleef het vertrouwde uiterlijk behouden. De brug is een essentiële verbinding voor de omgeving, waardoor inwoners en bezoekers de route de komende jaren weer veilig kunnen benutten. En Evelien Veldman-Post uit Hengelo is in Utrecht benoemd tot ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Burgemeester Sander Schelberg speelde de onderscheiding op tijdens de 47e Nationale Scheikunde-Olympiade. Veldman zet zich al 30 jaar in voor onderwijs, de natuurwetenschappen en de talentontwikkeling van jongeren. Zij vormt een onmisbare schakel tussen het onderwijs, de diverse organisaties en de vele enthousiaste deelnemers. Heb ik nu het weer voor Twente. Vanavond en vannacht is het overwegend droog. Bij weinig wind koelt het af naar zo'n 11 graden. Morgen vallen in de ochtend weer enkele buien met tussendoor de zon.
6: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 1twente.nl.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Het is inderdaad een, het is een stevig stukje muziek.
0: Discussie.
2: Karbiet schieten, het geldt voor het vuurwerk, het geldt voor Sinterklaas. Er staan nog altijd tradities wat dat betreft onder druk.
0: En Twentse cultuur.
3: Hij natuurlijk ook nog het flagon, hè, in Oortmaske.
4: Ja. Oh ja, in Oortmaske.
3: Ja. Dus eigenlijk moet dat altijd 8 vriegezellen jongs weer van rond de 20.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk...

0: één steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Een betrouwbare elektrakeuring nodig? Scope 8, 10 of 12? Acutis inspecteert onafhankelijk en snel. Ook voor inspecties van energieopslagsystemen in het MKB, retail en de agrarische sector. Kies jij voor Acutis? Dan heb je binnen één dag een nette prijs en is binnen 4 weken de inspectie uitgevoerd. Kijk snel op acutis.nl.
2: Wil jij 500 euro netto verdienen?
3: Wat?
2: Als jij een vakspecialist in de elektrotechniek kent die bij Brusje Elektrotechniek past en ervoor zorgt dat die persoon solliciteert, ontvang je maar liefst een beloning van 500 euro.
3: Wow.
2: Kijk voor alle voorwaarden op werkenbij.brusje.nl/geldverdienen. Brusje doet meer met je.
4: Uw eigen betaalbare droomtuin, dat wil toch iedereen? Rosco.nl. Er is toch ook niks mooier om je eigen tuin te bouwen met professionele hulp. De mooiste tuin, die maak je zelf. Het Rosco-concept is er voor iedereen. Jouw kompas naar een betaalbare droomtuin. Rosco.nl.
5: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
6: Twente FM Nieuws.
7: Goedenavond, ik ben Daphne van der Meijs. Na de dodelijke aanrijding met een groep fietsers is er een bijeenkomst geweest op een basisschool in Aksel, meldt Omroep Zeeland. Een groep kinderen van de school werd vanmiddag aangereden door een auto. Ze waren op schoolkamp. Er vielen 4 doden en er zijn 3 zwaar gewonden. De bijeenkomst was voor ouders en medewerkers. Iran ontkent dat er een deal is om de spanningen met de Verenigde Staten te beëindigen. Daarmee spreekt Iran president Trump tegen. Die zei vandaag dat er een akkoord dichtbij is en dat daarom nieuwe aanvallen op Iran niet doorgaan. Volgens Iraanse media is het nog te vroeg om van een deal te spreken. Bij een steekpartij in Den Haag is een man gewond geraakt. Het gebeurde in een portiekwoning vlakbij het Zuiderpark, meldt Omroep West. Het slachtoffer is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft een verdachte opgepakt. Over de aanleiding van de steekpartij is nog niets bekend. En Max Verstappen rijdt dit weekend in de Formule 1 Grand Prix van Barcelona met een splinternieuwe motor. Dat moet wel, want de oude doet het niet meer, zei hij. Verstappen viel zondag uit in de race van Monaco door pech aan de motor en was niet meer te repareren. Voor het vervangen krijgt hij geen gridstraf. En dan nu het weer van Weer Online. Vanavond en vannacht is het bewolkt en regenachtig. Morgen wordt er ook regen verwacht en is het fris met maximaal 17 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
5: Het is lente in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nachtdienst.

0: natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
1: Oude Nijhuis Koeltechniek Weerselo is dé koelspecialist voor het MKW en particulier. Van een koel- en vriescel tot een airco voor een frisse werkplek of woning. Oude Nijhuis levert, installeert, onderhoudt en ontwerpt. Installateur? Wij ondersteunen ook bij het in bedrijf stellen van koeltechnische producten. Oude Nijhuis Koeltechniek.nl.
2: Hey, monteur, Edwin Evers hier. Wil jij sleutelen aan de mooiste bedrijfswagens en de dikste trucks? Kom maar op. In Groningen, Drenthe en Overijssel zoekt Volvo en Renault dealer Nijwa naar nieuwe collega's. Ben je een starter, allrounder of switcher? Ga naar werkenbijnijwa.nl en misschien vind je jouw match. We gaan elkaar zien op een van de bedrijfsfeestjes van Nijwa.
3: Van fundering tot nok. Van voordeur tot achterdeur. Bij Morsink Bouwmaterialen kunt u werkelijk voor alles terecht. Dus ook voor sanitair, complete badkamers en keukens. Makkelijk toch? Morsink Bouwmaterialen in Delden. Kijk op morsinkdelden.nl.
4: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
5: Goedenavond, ik ben Frank van der Klucht. Het Stedelijk Museum Almelo verhuist definitief naar het historische Hofkushuis aan de Grote Straat. Na jaren van onzekerheid over het pand uit de 18e eeuw komt er eindelijk schot in het proces. De huidige locatie aan de Prinsenstraat is inmiddels veel te klein geworden voor de collectie. Het nieuwe pand biedt de broodnodige ruimte voor een centrale stadslocatie voor bezoekers. De vernieuwde Weemselebrug in Alberg is officieel in gebruik genomen na een grondige reconstructie. De gemeenteraad van Te Bergen besloot tot deze vervanging omdat de oude constructie niet meer voldeed. Tijdens de werkzaamheden bleef het vertrouwde uiterlijk behouden. De brug is een essentiële verbinding voor de omgeving, waardoor inwoners en bezoekers de route de komende jaren weer veilig kunnen benutten. En Evelien Veldman-Post uit Hengelo is in Utrecht benoemd tot ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Burgemeester Sander Schelberg speelde de onderscheiding op tijdens de 47e Nationale Scheikunde-Olympiade. Veldman zet zich al 30 jaar in voor onderwijs, de natuurwetenschappen en de talentontwikkeling van jongeren. Zij vormt een onmisbare schakel tussen het onderwijs, de diverse organisaties en de vele enthousiaste deelnemers. Heb ik nu het weer voor Twente. Vanavond en vannacht is het overwegend droog. Bij weinig wind koelt het af naar zo'n 11 graden. Morgen vallen in de ochtend weer enkele buien met tussendoor de zon.
4: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 1twente.nl.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals discussie.
1: Hoe kun je als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers bij je binnenkrijgt? Ja, we hopen dat het resultaat gaat opleveren.
0: Muziek.
2: Die Rode Doe zat dan het best of zo, die microfoon had zo hoog. En dat is op zijn tenen staat om erbij te komen.
3: Maar je kan hem ook gewoon lager zetten, hè?
0: En religie.
4: Lofzang aan de drie enige God.

0: www.woonzorg.nl/luister.
1: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
2: Een mooie tuin? Buzink Bouwmaterialen in Geesteren heeft altijd 10.000 vierkante meter keramische tegels op voorraad. Maar ook muurblokken, zand, split, gebakken bestrating en deze betonterrastegels. Bij Buzink in 10 kleuren voor €22,95 per vierkante meter. Buzinkbouwmaterialen.eu.
3: Ook je dieselopslagtank vullen? Oliehandel Roeleveld Rolink levert diesel E en 590 in heel Noordoost-Twente. Vandaag besteld, morgen in de tank. De agrariër, aannemer en transporter kan niet zonder Oliehandel Roeleveld Rolink. Bel voor de scherpste prijs.
4: Bij Roeleveld Rolink, diesel E en 590 zonder biocomponenten.
3: Ga snel naar roeleveldrolink.nl.
5: Waar ik mijn groen koop? Hier bij Groenkoop Friesenveen. Ze hebben volop keuze in tuinplanten en lei- en laanbomen van eigen kwekerij. En het mooie is, Groenkoop plant ze zelfs in de grond. En ik zag op groenkoop.com dat ze ook mooie bossen bloemen hebben. Dus, kijk eens. Mooi, hè? Groenkoop Friesenveen. Dat is gewoon goed en goedkoop groen.
6: Sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt? Het is niet je partner, niet je kind, ook niet je hond, maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties. Dekbed.com. Bewust gekozen. Heerlijk geslapen.
7: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
8: Twente FM Nieuws.
9: Goedenavond, ik ben Mario Kwaaitaal. Voor de dodelijke aanrijding met fietsers in Zeeland is een 19-jarige man uit Hulst aangehouden. Maar de politie heeft niet gezegd of het de bestuurder is van de auto die een groep van 14 fietsende kinderen en hun begeleider schepte. De kinderen waren op schoolkamp. 3 kinderen en een leraar kwamen om en 3 kinderen raakten zwaar gewond. Er lijkt een asielzoekerscentrum te komen in Zandpoort-Zuid, vlakbij Haarlem. De provincie steunt de plannen daarvoor, ondanks dat het centrum in beschermd landschap komt te liggen. Het is de bedoeling dat de komende 10 jaar 200 asielzoekers worden opgevangen. Het centrum zou klaar moeten zijn in 2028. De marathon van Utrecht wordt volgend jaar misschien niet meer in mei gelopen. De gemeente en de organisatie gaan er volgens RTV Utrecht over in gesprek. Dit jaar was het erg warm en hadden veel mensen het zwaar. En er is ook iemand overleden. Direct na de marathon werd in Utrecht al geroepen om niet meer in mei te lopen door warm weer. En in Mexico-stad hebben groepen mensen de politie belaagd buiten het stadion waar de eerste WK-wedstrijd werd gespeeld. Volgens Mexicaanse media zijn er meerdere groepen op afgekomen. Leraren willen meer loon en er zijn protesten tegen nieuwe pensioenregels. De rellen begonnen vrijwel tegelijk met de openingswedstrijd in het stadion. Het weer van Weer Online. Vanavond en vannacht is het bewolkt en regenachtig. Morgen wordt er ook regen verwacht en is het fris met maximaal 17 graden. En dat was het ANP-nieuws.
8: Het is lente in Twente. Twente.

0: Luister voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl. Want het is altijd weer, als je zo'n ding uitpakt voor het eerst, dat je denkt, oké, nu is het echt.
0: Discussie.
2: Discussie gesloten lijkt me.
3: Ja, maar die vetbike kun je ook trappen.
2: Nee. Die vetbike kun je trappen, maar je kunt ook gewoon rijden.
3: Oh, is dat zo?
2: Ja, zeker.
3: Oh,
0: En Twentse cultuur.
4: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt om bepaalde doelen te bereiken, hè, die ze zich hebben voorgenomen.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM nieuws.
5: Goedenacht, ik ben Mario Kwaitaal. Bij het strand van Nesselanden in Rotterdam blijft tot 1 oktober extra politie rondlopen. En die mogen iedereen fouilleren. Met mooi weer komen er ook veel kinderen en dat moet volgens burgemeester Schouten veilig zijn. Met Pinksteren werd er 2 avonden op rij gevochten en er was ook een steekpartij. Toen vond de politie ook wapens en munitie. President Trump heeft met premier Netanyahu van Israël gebeld over de deal met Iran. Die zou er bijna zijn. Dat zou betekenen dat Iran al zijn verrijkt uranium moet inleveren en dat ze geen raketten meer mogen maken. De deal zou volgens Trump komend weekend al getekend worden in Europa. Iran zegt dat de deal nog lang niet rond is. In de Utrechtse gemeente De Ronde Venen hebben ze de jongste vrouwelijke wethouder van Nederland. Dat is de 24-jarige Amber Beyer van het CDA, die medewerker is op het ministerie van Binnenlandse Zaken. Beyer zat sinds vorig jaar in de gemeenteraad en stond op plek 2 op de kieslijst van het CDA in De Ronde Venen. En gastland Mexico heeft de openingswedstrijd op het WK gewonnen van Zuid-Afrika. Het werd 2-0 in Mexico-stad. Het eerste doelpunt viel al na 9 minuten spelen. Er werden ook 3 rode kaarten getrokken. 1 voor Mexico en 2 voor Zuid-Afrika. Vannacht om 4 uur is de volgende wedstrijd. Dat is Tsjechië tegen Zuid-Korea. Het weer van Weer Online. Vannacht is het bewolkt en regenachtig. Morgen wordt er ook regen verwacht en is het fris met maximaal 17 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: Het is lente in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nachtdienst.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Het is inderdaad een, het is een stevig stukje muziek.
0: Discussie.
2: Karpiet schieten, het geldt voor het vuurwerk, het geldt voor Sinterklaas. Er staan nogal wat tradities wat dat betreft onder druk.
0: En Twentse cultuur.
3: Hij natuurlijk ook nog het flagon, hè, in Oortmarsen.
4: Ja. Oh ja, in Oortmars.
3: Ja. Het is eigenlijk met dat altijd 8 vrijgezellen jongens weer van rond de 20.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM nieuws.
5: Goedenacht, ik ben Mario Kwaitaal. In het Groningse Pekela komt de PVV in de coalitie, melden regionale media. PVV was de grote winnaar van de verkiezingen in Pekela. Ze willen samenwerken met SP en CDA. SP had er moeite mee, maar ging toch akkoord. PVV in Pekela wil de banden met de partij van Geert Wilders verbreken en onder een andere naam verder gaan. Na 2 onrustige avonden met Pinksteren blijft de politie nog tot 1 oktober aanwezig op het strand van Nesselanden in Rotterdam. Ze mogen ook iedereen fouilleren. In het Pinksterweekend werd een wapen en munitie gevonden. Burgemeester Schouten wil dat van straat, zodat het ook voor kinderen op mooie dagen veilig is op het strand. In Utrecht gaan ze praten over een andere datum voor de marathon, meldt de regionale omroep. Vorige maand hadden veel deelnemers het erg zwaar door de warmte en er is ook iemand overleden. Toen werd al geroepen om de marathon te verplaatsen naar een koelere periode in het jaar. Met warm weer is er meer kans op een hitteberoerte. En voetbalclub Feyenoord wordt eindelijk eigenaar van Stadion Feyenoord. Tot nu waren dat 2 losse bedrijven. Er is lang over gepraat, omdat aandeelhouders van het stadion het niet eens waren met de voorwaarden. Nu zijn ze dat wel. Feyenoord investeert tientallen miljoenen om het stadion op te knappen. Er is heel veel achterstallig onderhoud. Het weer van Weer Online. Vannacht is het bewolkt en regenachtig. Het is 11 tot 15 graden. Overdag wordt herfstachtig, grijs met veel regen en 14 graden. Als het droog is, kan het 17 graden worden. En dat was het ANP-nieuws.
0: Het is lente in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nacht.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals discussie.
1: Hoe kun je als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers bij je binnenkrijgt? We hopen dat het resultaat gaat opleveren.
0: Muziek.
2: Die Rhodes doen ze dan het best of zo. Die microfoon had zo hoog. En dat is op zijn tenen staat om erbij te komen.
3: Maar je kan hem ook gewoon lager zetten.

0: twentefm.nl/luister. Twente FM nieuws.
1: Goedenacht, ik ben Mario Kwaitaal. Bij een flat in Amsterdam-Osdorp is een explosie geweest. Volgens AT5 was de klap in een groot deel van Amsterdam te horen, zelfs in het centrum. Een deel van de gevel is ingestort en er is een grote brand ontstaan. Alle bewoners moesten midden in de nacht naar buiten. De brandweer houdt er rekening mee dat er meerdere slachtoffers zijn. 10 kinderen zijn gewond geraakt in Suriname bij een ongeluk. Een vrachtwagen botst op het busje waar ze in zaten, meldt een Surinaamse nieuwssite. Ze werden van achteren geraakt bij het afslaan en belanden in de bosjes. De bestuurster en 4 kinderen moesten voor controle naar het ziekenhuis. 2 kinderen moesten even blijven. Iran heeft een schip tegengehouden dat door de straat van Hormuz wilde varen. Die is gesloten voor olietankers en vrachtschepen. Iran zegt schepen aan te vallen als ze er toch door proberen te varen. Vanuit meerdere plaatsen langs de zeestraat worden explosies gemeld. Iran zegt dat die er niet waren bij het schip. En José Mourinho wordt weer de trainer van Real Madrid. Dat was hij ook al van 2010 tot 2013. Hij tekent voor 3 jaar bij Real Madrid. De president van de club beloofde al dat hij Mourinho zou terughalen als hij zou worden herkozen. En dat gebeurde. Mourinho had bij het Portugese Benfica nog een contract voor 2 jaar. Het weer van Weer Online. Vannacht is het bewolkt en regenachtig. Het is 11 tot 15 graden. Overdag wordt herfstachtig, grijs met veel regen en 14 graden. Op droge momenten kan het 17 graden worden. En dat was het ANP-nieuws.
0: Het is lente in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nachtdienst.